0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Dank u. Thank you.

vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit, ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Het NOS-journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om

0: illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de

0: VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Deal op komst over verplaatsen vracht- en cateringactiviteiten KLM en inval bij verdacht autobedrijf in Hoofddorp. KLM en Schiphol zouden een deal hebben gesloten om de vrachtactiviteiten van KLM op Schiphol Centrum te verplaatsen naar het vrachtgebied aan de andere kant van de Kaagbaan en de KLM-cateringactiviteiten te verhuizen naar Schiphol Noord. Volgens verschillende media krijgt KLM bijna 1 miljard euro voor het vrijmaken van ruimte. Schiphol wil berichten daarover in de Telegraaf echter niet bevestigen. Op de plek waar nu de cargo- en cateringactiviteiten van KLM plaatsvinden, komt ruimte voor nieuwe opstelplaatsen voor grotere, bredere vliegtuigen en voor de ontwikkeling van een nieuwe terminal, Terminal Zuid. Met de nieuwe vrachtterminal moet er bovendien meer capaciteit komen voor luchtvracht op Schiphol. Het ontwerptraject voor het nieuwe vrachtgebouw in Schiphol Zuidoost start naar verluidt binnenkort. De Amsterdamse recherche en de douane hebben maandag invallen gedaan bij een autobedrijf in Hoofddorp en bij huizen van verdachten in Amsterdam en Beverwijk. Daarbij zijn onder meer een bus, een auto, een motor en een groot geldbedrag in beslag genomen. De Amsterdamse recherche beschouwt het autobedrijf aan de Jadelaan in Hoofddorp als een onderneming die criminelen faciliteert door verborgen ruimtes in voertuigen in te bouwen waarin zij ongezien drugs, wapens of geld kunnen vervoeren. In Amsterdam werd tegelijkertijd een verdachte gearresteerd in zijn huis in Bos en Lommer. Ook zijn woning is doorzocht. In Beverwijk is een verdachte aangehouden en zijn een auto en een motor in beslag genomen. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws weeroverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Avond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Onderzoek naar doorfietsroute in Bad Hoeverdorp gestopt en vrouwen in Haarlemmermeer krijgen relatief weinig kinderen. De gemeente stopt met het onderzoek naar een doorfietsroute tussen de Slotenbrug en Schipholweg in Bad Hoeverdorp. Een doorfietsroute is een vrijliggend fietspad van 4 meter breed voor twee richtingen, met zo weinig mogelijk kruisingen met autoverkeer. Zo'n route had soelaas moeten bieden aan fietsers die de huidige paden rond Bad Hoeverdorp onveilig vinden. Maar er zijn bezwaren onder inwoners tegen een doorgaande route door het groene gebied van Bad Hoeverdorp. Omdat het niet is gelukt om alternatieve routes te vinden, is besloten om te stoppen met het onderzoek naar de doorfietsroute. In plaats hiervan zal de veiligheid op de burgemeester Amersfoortlaan in Bad Hoeverdorp worden verbeterd door die af te waarderen naar 30 km per uur. Vrouwen in Haarlemmermeer krijgen gemiddeld 1,51 kinderen, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat zijn er relatief weinig als je naar vergelijkbare andere gemeenten kijkt, en 4% minder dan in 2014. Toen waren het er gemiddeld 1,58. In 2024 ging het om 1.484 nieuwgeborenen. Daarmee is Haarlemmermeer een van de weinige gemeenten waar dat jaar minder mensen overleden zijn dan dat er baby's zijn geboren. 1.186 om precies te zijn. Een vrouw uit Haarlemmermeer die haar eerste kind krijgt was in 2024 gemiddeld 30 jaar en 11 maanden oud. In vergelijkbare gemeenten zijn kerstverse moeders jonger dan hier. Gemiddeld 30 jaar en 5 maanden. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Weeroverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off-Limits wil dat de overheid in actie komt.
2: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
1: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
3: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
1: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio, vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+, en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio, non-stop muziek.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal made has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: Nieuwe OV-pas is nu verkrijgbaar en maar 1 jaar geldt voor Lang Leven Thuisproject in Hoofddorp. Bij de Primera winkels in Nederland is sinds enkele dagen de nieuwe OV-pas verkrijgbaar. Deze vervangt de huidige OV-chipkaart die eind 2027 verdwijnt. Reizigers kunnen dan alleen nog reizen met de nieuwe OV-pas of door in- en uit te checken met een bankpas, een creditcard of de smartphone. De huidige OV-chipkaart is technisch verouderd. De nieuwe pas wordt gekoppeld met een online account waarop kortingen en abonnementen staan. De invoering van de OV-pas gebeurt gefaseerd. Eerst kan hij alleen worden gebruikt door reizigers die het normale tarief betalen of met leeftijdskorting reizen in de bus, tram en metro. In de loop van het jaar komen steeds meer abonnementen en producten van de OV-bedrijven beschikbaar op de OV-pas. Voor de 2 coaches die het Lang Leven Thuisproject in de Lutuli-flats in Hoofddorp begeleiden, is maar 1 jaar geld beschikbaar. Woningbouwvereniging IJmeren en wethouder Charlotte van der Meij van Zorg en Welzijn betreuren dat. Lang Leven Thuis is een in Rotterdam ontstaan idee. Het beoogt de vaak oudere bewoners van huurflats daarin zo lang mogelijk te laten blijven wonen door het versterken van het saamhorigheidsgevoel en de burenhulp. IJmeren haalt het Rotterdamse idee nu naar de Haarlemmermeer. Gekozen is voor de Lutuli-flats met 112 wooneenheden. Vorige week ging het project van start. Vooralsnog vinden de activiteiten plaats aan de overkant in de boerderij. Zodra er een flat vrijkomt, stelt IJmeren die gratis ter beschikking. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige, veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meerradio. Haarlemmermeer.
5: De ochtend van Meerradio.
0: Non-stop muziek.

0: Overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
2: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
1: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
3: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. Maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
1: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: I Can Dance, sorry, van Genesis. Goedemorgen.
1: Ruud Kroes, met de ochtend van Meer Radio.
0: Welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of je leuke activiteiten kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek, onder meer van Kenny B, Boney M, Uniting Nations. Maar eerst muziek van eigen bodem. Hier is Sommieux uit Den Haag met Dark Before the Dawn.

0: je hoorde Love Shack van de B-52's.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen, studio@meerradio.nl. studio@meerradio.nl. En wie weet, heb je er een leuke anekdote bij. We zijn benieuwd.

Je luistert naar Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek.

0: Dat was Hendrix met Golden.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: De oude Griekse acteur Hegelogus zag zijn carrière in elkaar storten door het verkeerd uitspreken van één woord. Door de verkeerde klemtoon te leggen veranderde zijn tekst van ik zie weer een kalme zee in ik zie weer een wezel.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlem en meer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Deal op komst over verplaatsen vracht- en cateringactiviteiten KLM en inval bij verdacht autobedrijf in Hoofddorp. KLM en Schiphol zouden een deal hebben gesloten om de vrachtactiviteiten van KLM op Schiphol Centrum te verplaatsen naar het vrachtgebied aan de andere kant van de Kaagbaan en de KLM cateringactiviteiten te verhuizen naar Schiphol Noord. Volgens verschillende media krijgt KLM bijna 1 miljard euro voor het vrijmaken van ruimte. Schiphol wil berichten daarover in de Telegraaf echter niet bevestigen. Op de plek waar nu de cargo- en cateringactiviteiten van KLM plaatsvinden, komt ruimte voor nieuwe opstelplaatsen voor grotere, bredere vliegtuigen en voor de ontwikkeling van een nieuwe terminal, Terminal Zuid. Met de nieuwe vrachtterminal moet er bovendien meer capaciteit komen voor luchtvracht op Schiphol. Het ontwerptraject voor het nieuwe vrachtgebouw in Schiphol Zuidoost start naar verluidt binnenkort. De Amsterdamse recherche en de douane hebben maandag invallen gedaan bij een autobedrijf in Hoofddorp en bij huizen van verdachten in Amsterdam en Beverwijk. Daarbij zijn onder meer een bus, een auto, een motor en een groot geldbedrag in beslag genomen. De Amsterdamse recherche beschouwt het autobedrijf aan de Jadelaan in Hoofddorp als een onderneming die criminelen faciliteert door verborgen ruimtes in voertuigen in te bouwen waarin zij ongezien drugs, wapens of geld kunnen vervoeren. In Amsterdam werd tegelijkertijd een verdachte gearresteerd in zijn huis in Bos en Lommer. Ook zijn woning is doorzocht. In Beverwijk is een verdachte aangehouden en zijn een auto en een motor in beslag genomen. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige, veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Weeroverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes. Meer Radio. Super Track.
3: No one to text when the plane lifts. Or to call when it's taking off. Right there. Baby, step.
4: Het Meer Radio Super Track van deze week. Olivia Dean. Baby Steps.

0: Je hoorde de supertrack van deze week, Olivia Dean met Baby Steps.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Dit nummer is aangevraagd door Max. Hij schrijft: ik kan me deze tijd nog zo goed herinneren. Ik had toen zo'n poeg met een hoog stuur waar we graag gingen toeren door de duinen met een groepje vrienden. En dit nummer, dat brengt al die herinneringen weer naar boven toe. Nou Max, we gaan hem zeker voor je draaien. Mungo Jerry, In the Summertime.

0: Boos Gag, sorry, met Lidl Shuffle.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Natuurkundige Karl Schwarzschild loste Einsteins veldvergelijking op terwijl hij ziek op het slagveld van de Eerste Wereldoorlog lag. Zijn berekeningen voorspelden het bestaan van zwarte gaten. Kort daarna stierf hij, maar niet voordat hij Einstein had bedankt voor het mogen wandelen in diens ideeënwereld.

Dat was Taylor Swift met I Knew You Were Trouble. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur, we hebben er nog één te gaan. Akda en de Munnik, Ren. Lenny Ren, tot straks, na het nieuws.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
2: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
1: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
3: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds, die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
1: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio.
5: Ruud Kroes.

0: de Rolling Stones, Start Me Up.
1: Ruud Kloes, met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. We zijn aanbeland in het tweede uur. En dat betekent heel bijzondere berichten voor je. Maar ook leuke activiteiten in Haarlemmermeer. En uiteraard muziek komt meer van Enrique Iglesias, Madonna, Samantha Mumba. Maar eerst Teddy Swims met Mr. Know It All.

0: love you though.
1: Het blijft een lekker nummer. Snoop Dogg samen met Willie Nelson, My Medicine.
2: Opvallend nieuws.
1: Microscopische diertjes, de zogeheten Betuloid rotifiers, hebben al meer dan 80 miljoen jaar geen seks gehad. En om dit vol te houden, herstellen ze hun DNA door genen te stelen van bacteriën, schimmels en planten.

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio. Op 105.5 en 106.6 FM.

0: Dat was de nieuwe van Ilse de Lange, Something Good.
1: Opvallend nieuws.
0: Er zijn in de geschiedenis maar 2 dubbel door land ingesloten landen ter wereld. Dit betekent dat het land zelf geen toegang heeft tot de zee en dat alle omringende landen ook geen toegang hebben tot de zee. Dit geldt voor Oezbekistan en Liechtenstein.

0: voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meer Radio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe regels voor stroomaansluitingen vanaf juli 2026 en Haarlemmermeer moet nog 334 statushouders huisvesten. Vanaf 1 juli 2026 gelden nieuwe landelijke regels voor stroomaansluitingen. Door de groeiende vraag naar elektriciteit wordt beschikbare netcapaciteit anders verdeeld. Belangrijke voorzieningen zoals woningen, zorginstellingen en hulpdiensten krijgen voorrang. De regels gelden ook voor nieuwe of zwaardere aansluitingen van huishoudens. In de meeste gevallen kunnen inwoners hun woning gewoon verduurzamen. Wie een warmtepomp of laadpaal wil plaatsen, doet er verstandig aan tijdig te controleren of een zwaardere aansluiting nodig is. De gemeente werkt samen met Liander en Tennet aan uitbreiding van het stroomnet in Haarlemmermeer. Haarlemmermeer moet dit jaar nog 334 statushouders huisvesten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie. Sinds begin dit jaar kregen 84 statushouders een woning in de gemeente. Voor 1 juli moeten daar volgens de huidige taakstelling nog 185 personen bijkomen. Voor de tweede helft van 2026 heeft Haarlemmermeer daarnaast een nieuwe opdracht gekregen voor de huisvesting van 149 statushouders. Landelijk lopen veel gemeenten achter op hun taakstelling. Daardoor blijven statushouders langer in asielzoekerscentra wonen.
2: En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode vallen er enkele buien, mogelijk ook met onweer, en later is het droog en zijn er zonnige perioden. De middagtemperatuur gaat oplopen naar ongeveer 18 graden en dan waait er een matige westenwind. Windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer Radio Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Dat was de Steve Miller Band met Abracadabra.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: In de maand juni kun je nog films zien bij C. Daarna stopt het seizoen tot september. Vrijdag 5 juni draait in C. Nieuw-Vennep de film Beginnings. Een Deense productie met Nederlandse ondertiteling. Hoofdrolspelers Ane en Thomas staan op het punt uit elkaar te gaan als Ane plotseling een beroerte krijgt. Ze stellen hun voorgenomen scheiding uit en vertellen ook nog niets aan hun twee dochters. Een onverwachte wending die hun relatie opnieuw op de proef stelt en zowel oude spanningen als verborgen gevoelens losmaakt. Aanvang van de film is 8 uur in C. Nieuw-Vennep aan het Harmonieplein.

0: Het Meerradio Weekend. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: De ochtend van Meerradio.
0: Dit is Meerradio.
1: Ruud Kroes.

0: Dat was de Zweedse Sarah Larsson, Midnight Sun.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: Toen John Glenn in 1962 als eerste Amerikaan in een baan om de aarde vloog, vertrouwde hij niet volledig op de vroege computers. Hij vroeg de geniale NASA-wiskundige Katherine Johnson destijds om de orbitale vergelijkingen met de hand na te rekenen.

Dat was Skygo samen met Parson James met Stole the Show. We zijn aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Wham, I'm Your Man. Hele fijne dag, tot snel. Hoi.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen.

0: 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meernieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Versnellingstafel moet woningbouw sneller vooruit helpen en Stelling vraagt aandacht voor social media onder jongeren. De gemeente Haarlemmermeer richt een lokale versnellingstafel op om vertragingen bij woningbouwprojecten aan te pakken. Gemeenteontwikkelaars, woningcorporaties en andere partijen gaan daar samen knelpunten oplossen. Uit de bouwmonitor blijkt dat 59% van de projecten voor 2026 tot en met 2030 met problemen te maken heeft. Het gaat onder meer om netcongestie, financiële haalbaarheid, stikstofregels, bezwaren van omwonenden en een tekort aan capaciteit. In 2025 werden 1275 woningen afgeleverd. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de eerder verwachte 735 woningen. Streek 44 heeft deze week een nieuwe stelling van de streek gepubliceerd. De vraag luidt of kinderen onder de 16 jaar geen social media zouden mogen gebruiken. De discussie over social media en jongeren krijgt steeds meer aandacht. Voorstanders wijzen op mogelijke gevolgen voor welzijn, concentratie en mentale gezondheid. Tegenstanders vinden een verbod te ver gaan en benadrukken het belang van mediawijsheid. Inwoners kunnen via de website van Streek 44 aangeven of zij het eens zijn of oneens zijn met de stelling. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode vallen er enkele buien, mogelijk ook met onweer, en later is het droog en zijn er zonnige perioden. De middagtemperatuur gaat oplopen naar ongeveer 18 graden en dan waait er een matige westenwind. Windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Summertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Nummertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Zomertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Ruimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10.

0: Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Nummertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Komkommertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Summertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Zomertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Tijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Summertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Nummertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Komkommertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoog.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Slimmertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Slimmertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Komkommertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10.

0: Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp.

0: Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe parkeerregels voor Centrum Hoofddorp vanaf oktober 2026. En Bollywood-klassiekers deze zomer te zien in Hoofddorp. Vanaf 1 oktober 2026 veranderen de parkeerregels in het centrum van Hoofddorp. De gemeente wil het centrum bereikbaar houden, terwijl er meer woningen en voorzieningen bij komen.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Camila Cabello. Zij het voor een ander. Wij spreken de waarheid, maar dit was Liar.
1: Het is vrijdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Onderweg. Ja, heel de weg gaan we zeker tot 6 uur. Niet alleen ik, maar ook met Robert Hooiveld. Robert, welkom.
2: Dag Wim, goedemiddag.
0: En ook voor onze luisteraars welkom bij deze toch fantastische show op de vrijdagmiddag. Wij gaan samen onderweg en gaan ook veel dingen doen. Het laatste nieuws eigenlijk is geweest dat in Hoofddorp een zeer ernstige stroomstoring is geweest. Maar wij staan weer vol spanning, hè?
2: Heel erg, inderdaad. En mocht je nog ergens toch wel ijsje willen halen, ik denk dat het een milkshake is geworden.
0: Goh, kijk eens aan. Uitproberen dus.
2: Uitproberen, ja. In de zomer, ja.
0: Ja, vandaar. Eventjes het zomerse gevoel krijgen, ook via meer radio. Via welke frequentie je ook afgestemd hebt. Dit is Joe Cocker met Summer in the City.

0: Eddie Grant. Ja, inderdaad, wie kent Eddie Grant niet? Mijn leeftijdgenoot, hij was de leadzanger van de Eagles. Die hadden in de 60 jaren de hit met Baby Come Back. Kan jij je dat nog herinneren, Robert?
1: Nee, want ik ben wel wat ietsje jonger dan jou, Wim. Ja, maar wel uit de jaren 80 ben ik in die zin. Heb het later wel ingehaald. En als ik het goed herinner, is deze plaat uit, en moet ik even goed zeggen, 78, 79?
0: Dat zou kunnen, want dat is mijn geheugen nou weer iets zo.
1: Oké. Ik ga hem heel even snel even opzoeken voor de mensen die het toch even willen weten. Hè. Misschien dat ze hier op zitten te wachten. Denk het waarschijnlijk niet, hè?
0: Maar, vertel niet te snel, want ze schrijven mee.
1: Sorry, ik zat 4 jaar naast. 82. Maar goed, maar ik zat er nog redelijk in de buurt, toch?
0: Ja. What's the time, what's the year, zouden we zeggen.
2: Onderweg. Uittips.
0: Nou ja, dat zijn zeker nodig ook bij Meer Radio, de uittips. Want vanaf morgen tot en met 21 juni kunnen inwoners helpen bij het in kaart brengen van de biodiversiteit in Haarlemmermeer. Tijdens de Bioblitz gaan bewoners, natuurliefhebbers en experts op zoek naar planten, dieren en andere bijzondere soorten. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor onderzoek, natuurbeheer en natuurbehoud. En iedereen kan meedoen zelfstandig of tijdens georganiseerde activiteiten. In Haarlemmermeer zijn onder meer excursies gepland bij het sportcentrum, de Pioniers in Hoofddorp en in de buurttuin, de Lincolnpark. Dus we gaan er gewoon naar buiten dit weekend. Dat kan je gewoon lekker doen, hè, want het weekend staat weer voor de deur.
1: Oh, mag je werk buiten zetten.
0: Ja, even een berg koffie neerleggen. Was het jouw first time?
1: Nee.
0: Nou ja, niet mijn Diamond Day.
1: Nee, dit niet. Nee, hoor.

0: De aantrekkingskracht van muziek, zoals dat heet.
1: Ja,
2: zeker. Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
3: Ja, ongeveer 60 bewoners van Krukjes verzetten zich tegen de plannen voor de bouw van 27 woningen op het landje van Dreyer aan de Oude Kruisweg in Krukjes. Zij voelen zich overvallen door de plannen en vinden dat eerdere toezeggingen niet zijn nagekomen. Bewoners wijzen op dat vele woningbouwprojecten die al in en rond Krukjes plaatsvinden, al behoorlijk veel zijn. Ook maken zij zich zorgen over verlies van groen, privacy, leefbaarheid en extra verkeersdrukte. Sommigen pleiten ervoor om op deze locatie vooral seniorenwoningen te realiseren. Voor jou, Wim. De gemeente benadrukt dat er nog procedures volgen en dat inwoners daarbij hun zienswijze nog kunnen indienen.
0: Nou ja, wie weet, seniorenwoningen. Hoewel, verder gaan er 18 appartementen van Marishof open. Toestemming. Zoek jij nog een huis?
3: Nee, ik heb een woning ondertussen. Al moet ik zeggen, in dat bericht wat ik net voorlees, kan ik mij wel in vinden, Wim.
0: Oh, duidelijk, ja.
3: Ja, want eigenlijk is het wel zo, de markt vergrijst, hè, ook in de woningmarkt. En hoe meer seniorenwoningen zou kunnen komen, des te meer doorstroom weer in de normale huizenmarkt uiteindelijk gaat komen.
0: Het is vandaag zeer actueel, want ook de landelijke politiek besteedt daar nu even aandacht aan, ook de landelijke media, want het is inderdaad door een grote bank als kenbaar gemaakt dat men vergrijst wel in grote huizen, maar er wordt geen aanbod gedaan juist om kleiner te gaan wonen en goedkoper. Dus het is een cirkel die onderbroken is.
3: Zeker.
0: We maken geen plaatsen vrij. Wij wel, want er gebeurt hier wat. Altijd bij Meer Radio. We houden jou bezig.
3: Zeker.
0: Met muziek.
3: Oh, 24/7.
0: Hoe fijn is dit?
3: Heerlijk. Met een uitzicht. Hè? Phil Collins and Something Happened on the Way to Heaven. Nou, in dit geval, the heaven is weekend.

0: meest recente nummer wat van Paul McCartney is uitgebracht.
1: Zo. Inderdaad, ja.
0: Had ooit verwacht.
1: Nee, helemaal niet verwacht. Ik kwam bij mij ook voorbij. Volgens mij heb je weer in het Abbey Road Studios weer opgenomen, heb ik gelezen.
0: Oh, kijk aan. Ze houdt ons bezig. Hey, ja, wacht zeker. Even. Er gebeurt ook van de week wat, hè?
2: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriek deuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Chinese leger zegt het Nederlandse marineschip De Ruiter te hebben gevolgd. Het schip ging door de straat van Taiwan op weg naar een oefening. Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Voor de kunstroof bij het Drents Museum hebben 3 mannen een celstraf van bijna 4 jaar gekregen. De dieven namen een gouden helm en 3 armbanden mee. 1 armband is nog spoorloos. In Niger zijn 10 mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. 2 passagiers gingen een stad zoeken om hulpdiensten te waarschuwen, maar 49 mensen zijn toch omgekomen van de dorst. Het weer. Buien in het zuidoosten trekken vanavond weg. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen eerst droog, vanaf de middag kans op regen en 1 graad of 18.
1: Ja, en dan de verkeersinformatie in de regio. Ja, er is slechts maar 1 file op dit moment. Er staat 4 kilometer tussen Hoofddorp en Burgerveen op de A4. 3 minuten vertraging. Ja, het kan nog wat langer duren. En mocht je richting Alkmaar gaan, ja, helaas. Je staat op de A9 in de file ook vanaf de Wijkertunnel richting Alkmaar. Hou rekening met een lange tijd van maar liefst 15 tot 20 minuten vertraging richting Alkmaar op de A9.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer Radio, Haarlemmermeer. Onderweg.
4: Vrijdag.
2: Wim Brik.

0: Tot de laatste seconde ook, hè?
1: Ja, nee, maar een half uur open, hè? Ja, dus zo kun je dat hebben. King met years en years en years en years. En wij doen de seconde over om tegelijk te reageren.
0: Was to be love. Oh nee, Dr. Love.
1: Dr. Love, hè? Ja, het was niet mijn eerste keus, maar het is wel first choice.
0: Goeie cola.

0: Wat is de andere helft dan?
1: Meestal je vrouw of vriendin of ja, als je man hebt. Of iets wat ertussen zit.
0: Half of my heart. John Mayer, Taylor Swift. Hoe hebben ze het kunnen maken? Hè?
1: Heerlijk. Ik moet zeggen, Taylor Swift heeft vandaag ook een nieuw nummer ook uitgebracht. En dat is voor de nieuwe film Toy Story is dat ook. En I knew it. Volgens mij was dat even uit mijn hoofd.
0: New, I knew it. Ja.
1: Even kijken, heel snel. I knew it, I knew you. Dat is het, sorry.
0: Aangenaam kennis te maken dus.
1: Maar er zit ook weer country in. En,
0: waarom niet?
1: Ze gaat weer een beetje terug naar de Nashville
0: tijd. Klinkt wat. Maar ik heb wel wat politiek even te bespreken. Want de rechtbank heeft meer tijd nodig voor een uitspraak over het nieuwbouwproject Bols Kwadrant in Nieuw-Vennep.
1: Hey.
0: Spannend daar. Daarom is de termijn voor de uitspraak met 6 weken verlengd. Enkele bewoners stapten naar de rechter omdat zij vrezen voor parkeerproblemen rond het project. Volgens hen had de gemeente op basis van de huidige parkeernormen geen vergunning mogen afgeven. In Bols Kwadrant moeten 110 appartementen en een medisch centrum komen. Over de parkeersituatie bestaat al langere tijd discussie tussen bewoners, gemeente en ontwikkelaar. Ah ja, maakt me gek. Kan je dit even ertussen zetten in de playlist?
1: Jazeker.
0: Ja, dankjewel hoor.
1: Graag gedaan.
0: Dit neemt risico's met zich mee, hè?
1: Weet het, we moeten de Twilight Zone in.
0: Maar goed, we geen camera's erbij hebben. Want hier
1: gelukkig nog niet.
0: De koldenering.
1: Uiteraard.

0: zal je zeker wat meer gaan horen deze week. Het is namelijk de supertrack van Olivia Dean met Baby Steps.
1: Onderweg nieuws.
0: Na het succes van de eerste editie van Stadsreporters Haarlem en Meer start binnenkort een nieuwe groep. Lijkt het jou leuk om films te maken over je eigen wijk, nieuwe mensen te ontmoeten en iets nieuws te leren, dan kun je je nu aanmelden. Ervaring met filmen of interviewen is niet nodig. Iedereen is namelijk van harte welkom op de bijeenkomst. Die vindt plaats op 18 en 25 juni aanstaande. 2 juli, 3, 10 en 17 september. En telkens van 2 uur 's middags tot 4 uur 's middags bij C. aan het Raadhuisplein in Hoofddorp. De deelname is gratis en voor meer informatie of aanmelden kan je e-mailen naar het e-mailadres. Neem even pen en papier bij de hand. Andrea@stadsreporters.nl of een telefoontje plegen naar 06-50-50-5518. Als jij stadsreporter wil worden, leuk opgeleid wordt, leuke dingen mee gaan maken, leuke interviews maken. En wie weet, word je een toekomstige collega bij Meer Radio.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. Iglanerbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui, elders is het droog en vrij zonnig en vanavond wordt dat overal zo. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5.

0: Ik kan hem niet vinden, even snel, want ik had hier bijna... Want een man mag niet huilen willen draaien. Maar het was no okay and it hurts somebody.
1: Het is vrijdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
0: Gelukkig ben jij er ook bij. Samen zijn we onderweg tot 6 uur bij Meer Radio met heel veel muziek en ook wetenswaardigheden. Wat kan ik je nog meer vertellen? Robert is even weg. Die is een kromme volt uit een lijntje aan het slaan, maar die komt terug. En ik zal zeggen van vrienden!
2: Een biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf...

dan hebben we het ook weer gehad. Ik heb eventjes informatieve verkeersinformatie. Namelijk in verband met werkzaamheden wordt de A9 dit weekend in beide richtingen afgesloten tussen knooppunt Badhoevedorp en Holendrecht. De afsluiting begint vandaag, en vanavond liefst om 8 uur, en duurt tot aan maandagochtend 5 uur. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de A2, A10 en A4 en moet rekening gehouden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Die krijg je er gratis bij. Vanaf oprit 6 Aalsmeer richting Schiphol-Haarlem is de A9 komende week wel geopend. De werkzaamheden zijn noodzakelijk in verband met een verbreding van de A9 tussen knooppunt Badhoevedorp en Holendrecht en de verdiepte aanleg van snelweg ter hoogte van Amstelveen. De volgende afsluiting die vindt plaats in het weekend van vrijdag 24 juli tot maandag 27 juli. Dan wordt de A9 in één richting afgesloten vanaf knooppunt Holendrecht tot knooppunt Badhoevedorp. Nou ja, je raakt ervan in de knoop, maar dan krijg je niet al te veel vertraging. Deze extra verkeersinformatie kreeg van Meer Radio. Kom eens even wat dichter bij de radio. Dan vertel ik je van vroeger.

0: Flawless. Ja, van Nelly Furtura. Wat, ja, dat was namelijk eventjes ook aan de hand in Hoofddorp. Een grote tijd deze middag heeft het centrum van Hoofddorp zonder stroom gezeten. Gelukkig is iedereen weer opgestart en staan wij weer onder spanning. Vandaar eventjes Powerless. Je kon er even niet omheen.
1: Onderweg. Actualiteiten van vandaag.
0: De voorbereidingen voor de eerste editie van Swim to Fight Cancer in Bad Hoeverdorp zijn begonnen. Het zwemevenement vindt plaats op zondag 30 augustus in de Ringvaart. En tijdens een bijeenkomst bij Cutter Beach namen de eerste deelnemers alvast een duik als symbolische aftrap. De komende maanden bereiden de deelnemers zich voor met wekelijkse training in Leinde. Zowel ervaren als beginnende openwaterzwemmers kunnen meedoen. Het doel is geld inzamelen voor kankeronderzoek. De organisatie zoekt daarnaast nog vrijwilligers voor onder meer begeleiding, catering en veiligheid.

0: kun je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club elke woensdagavond tussen 8 en 10. Club to Date op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Nieuwe regels voor stroomaansluitingen vanaf juli 2026 en Haarlemmermeer moet nog 334 statushouders huisvesten. Vanaf 1 juli 2026 gelden nieuwe landelijke regels voor stroomaansluitingen. Door de groeiende vraag naar elektriciteit wordt beschikbare netcapaciteit anders verdeeld. Belangrijke voorzieningen zoals woningen, zorginstellingen en hulpdiensten krijgen voorrang. De regels gelden ook voor nieuwe of zwaardere aansluitingen van huishoudens. In de meeste gevallen kunnen inwoners hun woning gewoon verduurzamen. Wie een warmtepomp of laadpaal wil plaatsen, doet er verstandig aan tijdig te controleren of een zwaardere aansluiting nodig is. De gemeente werkt samen met Liander en Tennet aan uitbreiding van het stroomnet in Haarlemmermeer. Haarlemmermeer moet dit jaar nog 334 statushouders huisvesten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie. Sinds begin dit jaar kregen 84 statushouders een woning in de gemeente. Voor 1 juli moeten daar volgens de huidige taakstelling nog 185 personen bijkomen. Voor de tweede helft van 2026 heeft Haarlemmermeer daarnaast een nieuwe opdracht gekregen voor de huisvesting van 149 statushouders. Landelijk lopen veel gemeenten achter op hun taakstelling. Daardoor blijven statushouders langer in asielzoekerscentra wonen. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode vallen er enkele buien, mogelijk ook met onweer, en later is het droog en zijn er zonnige perioden. De middagtemperatuur gaat oplopen naar ongeveer 18 graden en dan waait er een matige westenwind. Windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio, Haarlemmermeer.
0: Onderweg.
2: Vrijdag.
0: Wim Brik.

0: Het is wel heel grappig, hè? Die combinatie van het Spaans en Engels. Van Tired of Being Sorry en dan af en toe van die hele kleine Spaanse kreetjes tussendoor. Het was Enrique Iglesias.
1: Onderweg nieuws.
0: Meer gezinnen in Haarlem en Meer kunnen gebruik maken van het kindpakket. De gemeente heeft de inkomstengrens verhoogd naar 150% van de bijstandsnorm. Daardoor komen er meer huishoudens in aanmerking voor ondersteuning. Met het kindpakket kunnen ouders een vergoeding aanvragen voor onder meer schoolspullen, sport, muziekles, bijles, een laptop en andere activiteiten voor kinderen. Volgens de gemeente moet ieder kind kunnen meedoen op school bij sport en cultuur, ongeacht de financiële situatie thuis. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's place.

Ja, hoe beter kun je het weekend beginnen als eigenlijk met Earth, Wind and Fire. Can that go? Nee, ik laat je zeker niet gaan. Wel bij meer radio gebeuren allemaal dat soort dingen. Met nieuws en wetenswaardigheden en heel veel muziek. Namelijk, dit weekend worden door Meer Groen rondleidingen georganiseerd door en over bloemenweides in Haarlemmermeer. Tijdens de excursie krijgen bezoekers uitleg over de snelle groei van planten en bloemen in deze periode van het jaar. Vandaag is er een wandeling over begraafplaatsen Wilgenhof in Hoofddorp en zondag 7 juni een fietstocht langs onder meer Park 2020 in Green Mile, Nieuwterra en de buurttuin in Lincoln Park. Meer Groen heeft in Haarlemmermeer bijna 30 hectare bloemenweides aangelegd, verdeeld over 10 verschillende types.

0: Het goud straalt van de antenne af bij Meer Radio. Welkom back.
1: Robert Hooiveld.
2: Ja, inderdaad, Wim. Ik moest eens even boven klimmen in de mast.
0: Ja, hè?
2: Voor de beste ontvangst.
0: Nou, ik heb wel tegen de luisteraars gezegd dat je ergens een kromme volt aan het uitslaan was. Dus het is je gelukt eigenlijk ook, hè?
2: Zolang ik maar geen onzin uitkraam, dan gaat het nog goed.
0: Laat het maar aan mij over.
2: Ja, dat gebeurt, ja. Wel leuk, want ik was afgelopen zondag bij Suzanne Vreek, overigens, bij het concert. Het laatste concert van de reeks van 10 in de Gelredome.
0: Ben je erbij geweest?
2: Ik ben erbij geweest.
0: Oh, wat... Uniek.
2: Uniek moment. En ook nog de laatste concerten. Ja, want je weet natuurlijk niet hoe lang Freek nog hebt op dit moment. Dat is nog maar natuurlijk de vraag, als je dat allemaal wilt weten. Ja, hoe lang heeft hij nog, hè?
0: Ja, maar dat is juist het hele veel respect wat ik voor deze artiesten heb.
2: Absoluut.
0: Die zetten gewoon echt alle energie in het positieve om.
2: Ja.
0: En dat, ja, dat houdt je jong, hè?
2: Ja, absoluut. Net als onze andere gast, Maurice, staat weer foto's in te filmen. Staat hier weer. Zondag hoor je hem weer hier zo op de radio bij Meer Compleet. Win je prijzen en dan vind je misschien wel zaterdagmiddag al de hints.
0: Zeker weten, hè? We kunnen misschien nu al stiekem vragen wat het is.
2: Ja, nee, dat gaat hij niet zeggen natuurlijk nu. Nee, ja, nee.
0: Weet je, het is
2: wie... draait wel de muziek voor hem. Alvast, die hij ook draait.
0: Ja, ja, om in de stemming te komen, hè?
2: Ja, inderdaad. Net voor het weekend.
0: Zo zijn we compleet. Bij Meer Compleet.
2: Inderdaad.

0: zat er aardig in weer bij meer radio, hè, Robert. Mm-hmm. Is dat ook de boekie die jij ook wel eens lekker draait? Zo tussendoor?
1: Ja, ik hou van zo'n disco, zeg. Dus, en die hoor je ook, hè? Bij de Funk Factory hoor je ook alle funk, nieuwe funk en zo. Hoor je voorbij komen op donderdagavond tussen 7 en 8.
0: We gaan er vandoor.
1: Is het zo? Ja, is het in jouw wereld zo tijd dat we gaan?
0: Ja, okay. Nou, het is de tijd is de tijd. En,
1: ja, dan kunnen we het niet achterlaten, hè?
0: We gaan eruit met My World. In My World. Hoe groot is deze?

0: Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ik ben van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat... ...dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Een ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten twee lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
4: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
3: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
5: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen. Dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
3: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De 2 andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
4: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
3: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
5: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen. Dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
3: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mencik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Meer radio.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden. Maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
3: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
2: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
4: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoon.
2: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: wat sportnieuws voor je. Het wordt steeds minder, want per slot van rekening is het toch... Ja, het is zomer aan het worden. En dan houden heel veel sporten toch op een of andere manier op. Verder hebben we nog natuurlijk wat nieuws uit de Haarlemmermeer. Het uitgebreide weer en lekkere muziek, hoor. Staat er voor je klaar. Kleine greep, Taylor Swift. Ik zie Shawn Mendes en Son Mieu. En we beginnen zo dadelijk met Crazy Town, Butterfly, leuke plaat. Dus genoeg reden om lekker te blijven hangen. En de vrijdagavond goed te beginnen hier op Meer Radio. Nou, dan laten we dat ook gewoon ook lekker gaan doen. Ik zeg een hele goede avond. Tot 10 uur is dit. Meer in het weekend.
1: Lente in Haarlemmermeer. Meer Radio. Niels Olijerhoek.

0: Even terug in de tijd, hoor. Dit was met recht wel even terug in de tijd. Spargo hoorde je en You and Me. Maar het is wel vrolijke muziek. En met het weer, het was best aardig weer vandaag. Is dat dan ook wel eigenlijk, vind ik, een hele leuke plaat om natuurlijk even langs te laten horen komen. Daarvoor Somje in die mooie morning. Dat is pas morgenochtend trouwens. En daarvoor Crazy Town, leuke plaat. En Butterfly op de Meerradio vrijdagavond.
1: In het weekend, Party Planner.
0: Ja, en dan komen we bij de Party Planner. Is er nog wat te beleven in de Haarlemmermeer? Nou, het is... Er zijn wel wat dingen, maar het is niet zo heel veel, kan ik je zeggen. Het is echt een beetje zoeken, maar ik heb wat gevonden, dus dat is dan wel weer fijn. De eerste die ik voor je heb is komende dinsdag, 9 juni aanstaande. Is het vanaf 7 uur is het Muziekbende Zomerfestival 2026. Ben je benieuwd wat de talentvolle leerlingen in huis hebben tijdens de Muziekbende Zomerfestival? Stappen zij op het podium om te laten horen waar ze het afgelopen jaar aan hebben gewerkt. In de muziekbende band van C. spelen leerlingen samen en ontwikkelen ze hun muzikale vaardigheden. En tijdens de avond op 9 juni in de grote duik van C. maak je kennis met maar liefst 11 bands. Lightning Strikes onder andere, The Gold Stripes, klinkt allemaal wel heel cool. Coda, Tuesday, nou goed, en nog 7 andere. Genoeg reden dus om erheen te gaan, want het is altijd leuk om nieuw talent te kunnen ontdekken. Dus altijd leuk om dan daar in C. bij te zijn. Het begint allemaal om 7 uur, kaarten zijn gratis en het is zoals gezegd in de grote duik. Dan gaan we door naar ietsje verder, anderhalve week later, vrijdag 19 juni. Dan ben je gewoon vroeg klaar. Ja, ik kan het niet anders maken. Je bent gewoon vroeg klaar en je bent ook vroeg zat. Misschien heeft het een wel met het ander te maken. Het succesvolle dansconcept brengt het nachtleven terug naar de avond. Dat betekent evenveel feest, maar op een normale tijd naar bed. En daardoor de volgende dag, als het goed is, gewoon fit. Hangt natuurlijk wel vanaf hoeveel... Nou ja, meestal hoeveel alcohol je erin hebt gegooid. Ik weet niet wat het... Ook al begin je vroeg, ben je vroeg zat, dan kun je nog steeds er last van hebben de volgende dag. Muzikaal gaat het heen en weer van disco naar pop, reggae naar rock, happy naar hip-hop en alle andere lekkere dansbare tunes komen allemaal langs. En je weet het, hè, zorg dat je op tijd bent, want je kunt niet vroeg genoeg hard gaan. Het is allemaal op 19 juni vanaf 7:30 in de Grote Duik van C. Het poppodium. Kaarten kosten €18,50 en ja, vroeg zat is altijd gezellig, dus zeker de moeite waard. Hey, dat is over de Party Planner voor deze vrijdag. Meer Party Planner volgende week bij een nieuwe Meer in het Weekend. Dan gaan we weer partyen op de vrijdagavond.
1: Party Planner, dit is Meer in het Weekend.
0: Dat kwam er wel heel erg chic uit of niet soms, dat vond ik wel hoor. Maar goed, dat terzijde.

Swift en Elizabeth Taylor op de radio. Mooie platen. Ja, Taylor maakt altijd mooie platen. Ik heb eigenlijk niet zo goed naar de tekst geluisterd. Maar is het nou, de grote vraag hè, van mijn kant, misschien moet ik daar gewoon een keer op gaan letten. Is het nou een ode aan de echte Liz Taylor? De dame die volgens mij 22 keer getrouwd was in haar leven. Tot nu toe in haar leven. Want ja, ze leeft volgens mij nog wel. Maar goed, dat even. Weet je, ik ga nu heel erg uit de bocht vliegen, geloof ik. Maar goed, ze was wel heel vaak getrouwd. Dat weet ik dan wel. Niet Taylor Swift, hè, maar Elizabeth Taylor. Daarvoor hoorde je nog Shawn Mendes en In My Blood op de Meer Radio vrijdagavond. Jeetje, ik vlaf toch wel heel erg hard uit de bocht. Maar goed, moet ik een beetje op gaan letten. Maar goed, dat komt uiteindelijk wel goed. Hey, bijna 8:30. Betekent dat we zo dadelijk naar de headlines van het nieuws gaan. Daarna snel bij je terug met het volgende deel van deze Meer in het Weekend. Dan is straks onder andere natuurlijk voor jou speciaal wat sportnieuws. Waarbij onder andere wel leuk is, daar gaan we het even over hebben natuurlijk. Formule 1 weer dit weekend. Monaco vind ik altijd toch. Het is de meest saaie race over het algemeen van het seizoen. Maar ja, toch blijft het bijzonder. Verder ook nog muziek. Een Meer Radio Supertrack. Olivia Dean gaat langskomen. Met haar Supertrack. Verder hebben we ook nog Miles Smith die je langs hoort. En vele anderen komen allemaal ook gezellig langs. Dus genoeg reden om lekker te blijven hangen. Verder gaan we er ook nog een tweede uur in, waarin we nog allerlei andere leuke dingen hebben. Dus hey, de vrijdagavond is nog maar jong en nog lang niet klaar. Dus genoeg reden om gewoon te blijven hangen. Hey, wil je wat delen met dit programma? Dan kan natuurlijk. Studio@meerradio.nl. Stuur het op de mail. Vind ik altijd leuk om te lezen. Dus doe dat dan ook als je wil. Voordat we

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. Redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden. Maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
1: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
3: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond, uitgeput, uitgewoon.
1: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Nahorn aan het begin van deel 2. En This Town. Nahorn natuurlijk ook een van de voormalig One Direction leden, net als Harry Styles, die op dit moment de arena in zijn bezit heeft. De Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Maar goed, dat terzijde. Hey, deel 2 van dit eerste uur. Meer in het weekend. Straks onder andere sportnieuws. Welke wedstrijden zijn er? Waar kun je misschien wel heen? En ik kan je zeggen, we zijn snel klaar. Maar goed, dat even terzijde. Verder natuurlijk nog lekkere muziek. Zo zie ik onder andere Olivia Dean langskomen. Ik zie ook Spooks langskomen. En oh, leuk, Foreigner. Gaan we even terug in de tijd. Nooit mis. Verder natuurlijk gezelligheid. Want dat ontbreekt uiteraard ook niet. Maar nu eerst muziek van Miles Smith. Dit is My Mess.
1: Lente in Haarlemmermeer. Niels Olijenhoek.

Dit blijft een mooie muziek, hè? Deze plaat van Foreigner, die je op de radio hoort. En I Wanna Know What Love Is. Ja, dit is eentje uit de jaren 80, zeg ik even, met een kleine twijfel in mijn stem. Maar wel een hele mooie plaat. Daarvoor My Mess van Miles Smith zorgt ervoor dat het hier op Meer Radio op deze vrijdagavond 8:15 geweest is. Om maar zo even te zeggen. En dat betekent sportnieuws. Ja, is er nog sportnieuws? Nou ja, ik heb nieuws voor je. Leuke woordspeling. Nee, eigenlijk niet. Hoofddorp, voetbal, klaar. Die zijn gewoon lekker op de 6e plaats geëindigd in de 4e divisie. En zijn op dit moment gewoon aan het genieten van een welverdiende vakantie. Dios ook klaar. Die hebben ook hun laatste wedstrijd al gespeeld. En net als DSOV, ja, die gaan de wonden likken. En volgend jaar in de 3e klasse gaan zij hopelijk gewoon het lekker doen. Ze hebben een hoop nieuwe spelers bij de club uit Vijfhuizen. Dus laten we hopen dat dat een positieve inbreng is. Dat zou mooi zijn. Dus dat gaan we met z'n allen maar gewoon hopen. Hockey, ja, ook dat is helemaal klaar. De zomer gaat echt beginnen. Dat krijg je dan natuurlijk in deze tijd van het jaar. Honkbal is er nog wel, al wordt er dit weekend niet gespeeld door de mannen van de Pioniers. Zaterdag, zondag zijn zij vrij. De eerstvolgende wedstrijd van de Pioniers is komende dinsdag. Ze spelen dan wel niet in de buurt, zeg maar. Ze spelen een uitwedstrijd in Oosterhout tegen de lokale Twins. En dat doen ze om 19:30 op dinsdagavond. Daarna wordt er weer op donderdag gespeeld. En ook op zaterdag de 13e, volgende week zaterdag, wordt er gewoon gespeeld door de mannen uit Hoofddorp. Maar dit weekend dus geen honkbal in Hoofddorp. Ja, daar moeten we het dan gewoon maar even mee doen.

0: wat er wel is dit weekend. Hey! En dat vind ik leuk, is Formule 1. Jawel, er wordt weer gereisd dit weekend door de herencoureurs. 22 auto's staan er komende zondag op de startgrid daar in Monte Carlo. Want dat is waar de race is. Monaco wordt er gereisd. En ja, dat is toch altijd een bijzondere race. Ik moet zeggen, misschien komt het ook wel een klein beetje omdat ik daar het rondje op het circuit echt gewoon zo gelopen heb in de stad. Wat natuurlijk ook gewoon heel erg gaaf is. En dan loop je gewoon over die weg waar dan de startgrid staat normaal. En dan zie je de startlijn en zo. Ik vind dat cool. Ben er ook een keer geweest dat alles al stond, zeg maar, net voor de race. Nou, ik ben enthousiast. Je hoort het. Het is meestal niet de leukste race die over het algemeen op zaterdag tijdens de kwalificatie al verreden wordt. Omdat degene die dan op nummer 1 staat, ja, hey, die gaat hem ook gewoon winnen. Vandaag waren de eerste trainingen om 2:30 en om 5:00. En die gingen best lekker voor met name Ferrari, maar zeker ook voor Max Verstappen in zijn Red Bull. Ferrari's waren zowel de eerste training als de tweede training waren zij de nummer 1 en 2. Met op kleine afstand, moet ik zeggen, had je dan in de tweede vrije training Max Verstappen. Charles Leclerc, 1:13.137. Max Verstappen, 1:13.194. Dus dat is niet echt dat je zegt heel veel. Nou ja, wie weet kan Verstappen morgen nog wat extra's doen om dan toch ervoor te zorgen dat hij misschien die pole krijgt en toch een keer een overwinning kan boeken dit jaar. Dat zou wel heel erg gaaf zijn. Teamgenoot van Verstappen, Hadjar, die had wat meer problemen met het circuit daar in Monte Carlo en crashte op een punt waar Verstappen ook wel eens gecrashed is, namelijk bij het zwembad. Oud-coureur Juan Pablo Montoya was ooit een hele goede coureur. Die had ergens in de media gezegd van, ja, eigenlijk vind ik dat het toch ook een beetje aan Verstappen ligt. Aangezien die sneller was dan Hadjar, dat Hadjar dan toch zo graag mee wilde komen. Nee, goed, heel gelul. Ging allemaal nergens over, maar goed. In ieder geval, Hadjar had dus pech in de vrije training. Morgen om 12:30 is de derde vrije training. Om 4:00 de kwalificatie. En zondag 7 juni om 3:00 gaan de lichten uit. En zal dan gereisd worden daar in de straten van Monte Carlo. Dat is over de sport voor deze vrijdag. Volgende week meer sport. Gaan wij snel door met muziek. De supertrack van deze week. Dit is Olivia Dean en Baby Steps.
1: Meer radio. Supertrack. No one attacks when the plane lifts. Or the call when it's taking off. Right there. Baby Steps. Het meer radio. Supertrack van deze week. Olivia Dean. Baby Steps. Baby Steps.

van deze week. Olivia Dean en Baby Steps. Ja, ik zit me dan toch meteen allerlei dingen altijd af te vragen. Maar goed, dat moet ik niet doen, hè. Nee, dat moet ik niet doen. Ik moet het gewoon... Ik moet het gewoon scherp houden, zeg maar, zo op de vrijdagavond. Maar slotverrekening is het begin van je weekend. Dus ja, dan is dat ook wel heel erg belangrijk. Een leuke plaat. En een plaat die je dus veel gaat horen, veel gehoord hebt. De komende week is dat gewoon de plaat die wij zwaar promoten. Dus dat, dan weet je dat ook weer. Hey, het zorgt ervoor dat we aan het einde kwamen van dit eerste uur. Meer in het weekend. Straks aan de andere kant van 9 hebben we nog een heel uur meer in het weekend te gaan. En dat betekent dat we daarin nog straks het uitgebreide weer voor je hebben. We hebben nog wat nieuws uit de Haarlemmermeer. En wat we ook nog hebben, is lekkere muziek en gezelligheid. Onder andere Crasip en Harry Styles ga je horen straks aan de andere kant van 9. Voordat het allemaal zover is, heb ik er nog eentje dit uur voor jou. Ik had het al een klein beetje gezegd. Spooks komt eraan. Je hoort ze nu hier op de radio met Things I've Seen. Dus ja, dat is altijd leuk. Ik zeg tot zo in ieder geval aan de andere kant van 9 uur.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
2: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan, ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
1: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
1: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Leuke plaat, Hugo, samen met Sorto en Jamaican. Bam, bam, bam, bam, bam. Ja, ik word daar vrolijk van. Dit is muziek. Zeker met het mooie weer is dit muziek waar je vrolijk van wordt. Daarvoor hoorde je Razorlight van America. En de eerste plaat die je hoorde in dit blokje van drie was Harry Styles en zijn American Girls. Harry Styles natuurlijk op dit moment staat hij de arena zeg maar in zijn macht te houden. Hij heeft al, ik geloof, 8 of 9 shows gedaan. En 9 denk ik inmiddels. En hij heeft vanavond en morgenavond nog. En dan is het klaar. Dan mag hij de arena weer teruggeven aan Ajax. Of beter gezegd eigenlijk aan de toppers. Maar dan is hij dus klaar. Dan heeft hij 11 shows gewoon in die arena gedaan. En 11 keer. Volgens mij wel een redelijk vol huis. Laten we het daarop houden. En ik moet zeggen, ik hoor daar van alle kanten toch dat de show eigenlijk gewoon best heel goed is. Met goede muziek. En dus wat dat betreft zeker de moeite waard. Hoe laat ben ik er eigenlijk? Bijna 18 minuten over 9. Ja, hoog tijd om eens te kijken naar wat het weer ons gaat brengen. Even voor de fans trouwens van Harry Styles. Hij gaat nu vanaf hier gaat hij terug naar Engeland. En dan zal hij daar aankomende week vanaf 12 juni staat hij een aantal keren in Wembley. Dat is dan even nog een kleine toevoeging daarop. Het weer. Wat gaat het ons brengen? Altijd belangrijk, de Haarlemmermeer. Voor dit weekend ziet het in de Haarlemmermeer een omgeving wisselvallig uit. Morgen begint nog op veel plaatsen droog, maar vanuit het zuidwesten trekt later op de dag regen en later ook buiige neerslag over de regio. De temperatuur komt uit rond 18 tot 20 graden met weinig zon en een zwakke tot matige zuidenwind. Zondag start bewolkt met nog kans op een paar buien, vooral eerder op de dag. Maar later breekt vanuit het zuidwesten ook geregeld de zon door. Dan lopen de temperaturen opnieuw op naar zo'n 18 tot 20 graden. Na het weekend wordt het op maandag tijdelijk wat warmer en ook wat benauwder. 20 tot 23 graden en later de kans op buien en mogelijk onweer. Dinsdag tot en met donderdag blijft het overwegend licht wisselvallig. Af en toe regen of een bui en temperaturen grofweg tussen de 17 en de 21 graden. Op het KMI is er richting het einde van volgende week bovendien een redelijke kans op een droger en ook zonniger. Mag ook wel, hè, weertype, want formeel, jawel. Meteorologisch gezien, zal het zo'n lekker woord om op de radio te roepen, is de zomer begonnen. Hè? Afgelopen 1 juni is dat zover, of was dat zover. Dus ja, in dat opzicht vind ik, mag het ook wel, hè, die zomer. En ja, het is redelijk het weer, maar het is nog niet echt zo'n mooie lente die we ook wel eens gehad hebben. Dus wat dat betreft, kom maar door, zou ik zeggen. Hey, dat is over het weer. Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste weer? Luisteren dan natuurlijk iedere dag, elk uur naar meer radio. Dan weet je altijd hoe het weer eruit ziet.
1: Meer in het weekend.

0: You like that song?
1: Er gaat toch... Zo, maken we wel een hoop herrie. Er gaat niks boven live muziek, hè, moet ik je zeggen. Oh zo, dat is ook dan meteen heel hard afgelopen. Er gaat niks boven live muziek en dit was er zo eentje. Aerosmith hoorde je en Dream On in een speciale live versie. En ja, wat ik zeg, ik hoorde bijvoorbeeld ook Harry Styles. Natuurlijk, hadden we het net al even over in de arena. Leuk, die nieuwe plaat van hem. Veel ja, gemengde berichten, zeg maar. Moet zeggen, ik heb wat nummers gehoord. Vond het ook niet allemaal even geweldig. Maar dan hoor je, als hij dat live in de arena speelt, dat het dan toch wel weer, ondanks het niet al te beste geluid in die arena natuurlijk, maar dat het toch wel weer heel gaaf is en heel leuk is. Dus, nou goed, dat soort dingen. Hey, bijna 9:30. Dat betekent dat we zo dadelijk naar de headlines van het nieuws gaan. Daarna snel bij je terug met het laatste deel alweer van mijn bijdrage op de vrijdagavond. Want ik heb nog tot 10:00 en dan moet ik wegwezen uit die studio. Dus ja, dan weet je dat ook weer. Heb ik nog wel een vraag aan je. Wat zijn jouw plannen voor dit weekend? Laat het me weten. Studio@meerradio.nl. Wat zijn jouw plannen voor de komende 2 dagen? Ik hoop dat je leuke plannen hebt. Laat ze me zeker weten. Ik moet er nog even. Ik heb nog niet zulke hele harde plannen. Maar goed, daar gaan we het straks nog wel eventjes over hebben. Lijkt me goed om dat te doen. Als jij dus wat leuks te melden hebt, laat het weten. Studio@meerradio.nl. Heb ik nog één plaat voor je. Voor we naar de headlines van het nieuws gaan. Sia samen met David Guetta en Afrojack. Dit is op Meer Radio. Awake Tonight.

0: Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
2: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan, ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
1: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
1: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Dan het laatste deel, meer in het weekend op deze vrijdag. Vrijdag de 5e van juni 2026. Je hoorde The Counting Crows en Accidentally in Love. Tot 10 uur ben ik nog bij je met mijn bijdrage op de vrijdagavond om jouw weekend lekker te laten beginnen. Daarin straks nog wat nieuws uit de Haarlemmermeer, verder muziek. Van onder andere, jawel, Alan Walker samen met Eva Max. Ik zie ook nog Ravine Lené en Love Me Not, altijd leuk. En we beginnen zo dadelijk met Offenbach en Miles Away. En we gaan het nog even hebben, hoe gaat het weekend eruit zien?
1: Lente in Haarlemmermeer. Niels Olijerhoek.

0: Sting en zijn vrienden van The Police en Every Breath You Take. Mooie platen van alweer heel wat jaar oud. Dat is echt, ik meen even, dan ga ik toch echt weer naar jaren 80 ongeveer, denk ik. Om maar een beetje te zeggen. 40, 50 jaar oud is die plaat allemaal goed. Hij is nog steeds fijn. Over 40 jaar geleden gesproken. Trouwens, ik hoorde, binnenkort staat Guns N' Roses in de Ziggo Dome. En ik had het laatst met iemand erover. Hey, leuk, Guns N' Roses in de Ziggo Dome. Ah, gaaf, leuk. En die vertelde, 40 jaar geleden ben ik in de Kuip bij Guns N' Roses. Ik denk, jeetje. Nou goed, die zijn dus ook al heel wat jaren bezig. Maar goed, dat even geheel terzijde. Hey, even wat nieuws uit de Haarlemmermeer. Haarlemmermeer loopt achter met de opvang van statushouders. Dat is op dit moment een van de politieke hoofdthema's hier in onze gemeente. Verder is in Hoofddorp Centrum gelden vanaf 1 oktober nieuwe parkeerregels. Volgens HC Nieuws wil de gemeente het centrum daarmee bereikbaar houden voor bewoners en bezoekers. En de rechtbank neemt extra tijd voor de uitspraak over Bols Quadrant. Dus dat dossier blijft voorlopig onderwerp van gesprek. Dat gaat volgens mij in Nieuw-Vennep is dat. En in de Krukjes zijn bewoners woedend over het bouwplan voor 27 woningen op het landje van Draaier. Ja, jammer dan zou ik zeggen. Nee, dat moet ik niet zeggen. Nee, dat is heel lullig. Als je het er niet mee eens bent, is dat heel lullig. Dus daar moeten we het ook op houden. Hey, dan natuurlijk nog eventjes het punt van, wat zijn de plannen voor het weekend? Ik zie best wel leuke dingen. Toch ook wel veel dingen die binnen zijn. Nou, dat snap ik eigenlijk wel, want het is toch een beetje wisselvallig weer. Dus de bioscoop staat er een aantal keer in. Er hebben mensen wat feestjes. Nou, dat is natuurlijk ook allemaal leuk, hè. Er zijn toch ook mensen die worden heel zenuwachtig, want eind volgende week, 11 juni, komen de uitslagen natuurlijk van de eindexamens voor de scholen. Morgenochtend hier. Daarna ga ik geloof ik eventjes wat klusjes doen. Dan om een uur of één ga ik toch nog voetbal kijken. Hey, er wordt weer toch een oefenwedstrijd gespeeld. Altijd leuk. En dan de rest van de dag moet ik nog even invullen. En zondag, zondag is wel een kwalificatie van de Formule 1 natuurlijk. Zondag is natuurlijk de race van de Formule 1 om 3 uur. En wat ook wel leuk is, en dat vind ik dan natuurlijk wel leuk. De mannen van DSOV 2, hè, dus het tweede team, die spelen een promotiewedstrijd. Om het eventueel te promoveren naar de eerste klasse. De finale van die promotie. Tegen zeg maar de nummer, 13 geloof ik, uit de eerste klasse. Dus die moeten bij winst. Gaat DSOV 2 in de eerste klasse spelen volgend jaar. De reserve eerste klasse. En bij verlies blijven zij in de tweede klasse. Dus laten we hopen dat de puntentappers, zoals de bijnaam geldt, dat ze dat natuurlijk gaan redden. Want dat zou wel heel erg leuk zijn natuurlijk. Goed. Tot zover even dit deel. Blijf het vooral insturen. Hè, wat je plannen zijn voor het weekend. Vind ik altijd leuk. En heb ik ook nog wat goede, wat tips en tricks. Dat is altijd, vind ik altijd makkelijk, dus laten we dat vooral met elkaar afspreken. Nog een paar platen. En dan zeg ik tegen jou, je weekend is begonnen. En een van die platen die je gaat horen is Alan Walker samen met Eva Max. Dit is Alone, part 2.
1: Meer in het weekend. Meer radio. Met meer in het weekend.
2: Echte afwisseling.
1: Meer in het weekend.

0: Ik vind hem leuk hoor, deze. Jamiroquai en Virtual Insanity. Alleen de titel al is grappig, maar goed, dat is even geheel terzijde. Fijne plaat dus. Daarvoor, Alan Walker staat met Even Max and Alone, part 2 op de radio. Zorgde ervoor op deze vrijdagavond dat het bijna 10 uur werd. En je weet het, hè. Als het bijna 10 uur is, dan ja, zeg ik vanaf deze plek dat wat mij betreft in ieder geval je weekend begonnen is.
1: Meer radio.
0: Maar het is nog niet helemaal begonnen, want straks nog 3 uur lang To The Weekend hier op Meer Radio. En dan is het pas echt begonnen. Dus mij om jou een heerlijk weekend te wensen. Wie weet spreek ik je morgenochtend bij Meer Wakker. En anders hoop ik je volgende week weer te spreken bij een nieuwe Meer in het weekend. Ik zeg gewoon gegroet en ga er lekker van genieten.
1: See you.

0: van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruyter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: te laat.
1: Tijdmelding.
2: In de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
0: Hey.
2: Dit is To The Weekend met Kevin en Robin.
0: Ah, die had ik fout neergezet. ik moet het. Oké, dit moeten. Laten we het even goed doen.
2: Het is een aantal minuten over 10.
0: Ja, zes.
2: Dit is de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer. Dit is To The Weekend.
0: Het is vrijdag 5 juni 2020.

0: En ik moest heel snel net alles in het systeem zetten, want ik was hier... mijn ouders waren even hier langsgekomen in de studio voordat Niels wegging.
1: Yeah.
0: En, of terwijl Niels hier bezig was. En ik was even bezig met de foto's van IJsland. Ik moest nog even 600 foto's van mijn ouders hun toestellen naar mijn Google Foto gaan zetten.
1: Ja.
0: En daardoor heb ik dus daarna heel snel alles goed gezet in het systeem. En dus niet heel goed gekeken dat ik inderdaad de Top of the Hour op de juiste plek bij de juiste plaat had gezet. Het valt mee, zo vaak gebeurt het me niet. Ja. Ik zie zelfs ook de Supertrack nog niet versleten.
1: Ach, kan
0: dus dat, dat gaan we zo doen. Goed, zometeen natuurlijk de column. En ik ben heel benieuwd wat jij vindt van het onderwerp dat ik gekozen heb deze week.
1: Mm-hmm.
0: Ook Donnie en Zana komt eraan. Waar blijf je nou? Maar eerst... deze week ik kon bijna niet buiten fietsen.
1: Nee.
0: Toevallig vandaag kon ik even buiten fietsen. Voor de rest zat ik aan die graf takketaks vast. En ik dinsdag en ik denk, ik wil wat kijken op tv. En ik had geen zin om iets waar ik bij na moest denken. Ik denk, ik ga iets doen wat ik al 10.000 keer gezien heb. Maar wat ik nog 10.000 keren ook kan blijven kijken. En dat was dit. Ik ben begonnen bij episode 1. Episode 2 heb ik overgeslagen.
1: Oh.
0: En ik ben nu episode 3. En Anakin heeft net zijn val naar de dark side compleet gemaakt. Door inderdaad Mace Windu het raam uit te werken.
1: Oh.
0: En door zijn knieën te gaan voor Darth Sidious. En heeft nu de naam gekregen Darth Vader.
2: Your destiny lies with me, Skywalker. Obi-Wan knew this to be true. There is no escape. Don't make me destroy you. Join me, and I will complete your training. If you only knew the power of the dark side.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Tok, tok, waar blijft hij nou? Ja, waar blijft Kevin met zijn column? Goed, welk idee herreest er deze keer in het hoofd van Kevin? Hoe heeft hij deze keer de column weer uitgebouwd? Welk idee heeft hij weer uitgebroed? Wat moest er deze keer uitwijken voor zijn plannen? Wat is er deze keer op poten gezet? Wat hield hem deze keer uit zijn slaap? Wat liet hem niet met rust en waardoor liep hij roze aan? Vertel, Kevin.
3: Let op. Hier volgt een mening. Er zijn van die momenten dat je denkt, dit verzin je toch niet? En dan lees je het nieuws uit Albanië. Duizenden mensen daar zijn de straat op gegaan om te protesteren tegen een gigantisch luxe resort dat wordt gelinkt aan de familie Trump. En niet omdat er een snelweg door een woonwijk komt, niet omdat er een kerncentrale naast een kleuterschool wordt gebouwd. Nee, omdat iemand naar een prachtig natuurgebied keek en dacht, weet je wat hier nog ontbreekt? Een resort van een paar miljard. En dat is toch een bijzonder talent te noemen. De meeste mensen zien een ongerepte kustlijn, flamingo's, schildpadden en beschermde natuur. De familie Trump ziet een leeg perceel. Je kan het vergelijken met dat je het Rijksmuseum binnenloopt, naar de nachtwacht kijkt en zegt, hier is een mooie muur, daar zetten we een frisdrankautomaat neer. En volgens de plannen moet er een enorm luxe complex komen aan de Albanese kust. Protesteerders vrezen schade aan natuurgebieden, waar onder andere flamingo's, zeeschildpadden en andere beschermde dieren leven. En als ik een flamingo was en hoorde dat er binnenkort een Trump Resort naast mijn nest zou komen, dan zou ik ook op één been gaan staan uit protest. Wat mij vooral fascineert is de houding van de Trump-familie. Dat zelfvertrouwen, dat niveau van zelfoverschatting. Normale mensen boeken een vakantie, de Trumps zien een eiland en denken meteen, dit wordt van ons. Dat is dezelfde energie als een peuter die een zandbak binnenloopt en roept, mijn kasteel! Alleen kost dit kasteel zich geen emmertje en een schepje, maar een paar miljard euro. Het mooie is dat de Albanese inmiddels met opblaasflamingo's demonstreren. En dat vind ik prachtig. Want stel je voor dat je aan je vrienden moet uitleggen waarom je vandaag niet kan afspreken. Ja, sorry jongens, ik ga demonstreren. Oh, waarvoor dan? Waarvoor de flamingo's? Heb je al een bordje? Nee, ik heb een opblaasflamingo. Dat klinkt een beetje als een uit de hand gelopen kinderboerderij. Maar eigenlijk zegt het heel veel. Want als burgers met opblaasvogels de straat op gaan om een natuurgebied te beschermen, dan hebben we er tegen miljardairs, dan zijn we toch ergens wel een beetje de weg kwijtgeraakt volgens mij. En laten we eerlijk zijn, de familie Trump heeft inmiddels een indrukwekkende verzameling protesten opgebouwd. De meeste mensen verzamelen koelkastmagneten van vakanties, de Trumps verzamelen demonstraties. Ze komen ergens aan, mensen protesteren, ze vertrekken, mensen vieren feest. Dat is een soort omgekeerde toeristische attractie. En wat ik over toeristische industrie moet ik zeggen. En wat ik ook geweldig vind, is de schaal van dit project. 10.000 hotelkamers wordt genoemd. 10.000! Dat is geen hotel meer, maar gewoon een aparte postcode. Dan heb je geen receptie nodig, maar een burgemeester. Welkom in Hotel Trump, de gemeenteraad vergadert vanavond om 8 uur. En natuurlijk wordt er gezegd dat het goed is voor de economie. Dat hoor je altijd, iedere keer. Of het nou gaat om een resort, een vliegveld of een winkelcentrum ter grootte van Luxemburg, het is altijd goed voor de economie. Niemand gelooft het meer, maar iedereen blijft het zeggen. En wat mij ook opvalt is dat de protesten niet alleen over natuur gaan. Veel mensen voelen zich niet gehoord. Ze hebben het gevoel dat de beslissingen al genomen zijn voordat de inwoners überhaupt hun mening mogen geven. En dat snap ik. Want stel je even voor, je woont ergens heel rustig aan de kust. Je kijkt uit over de zee, je kent de vogels, je kent de stranden. En opeens lees je in de krant dat een Amerikaanse miljardairsfamilie heeft besloten dat je achtertuin de VIP-lounge moet worden. Dat geeft toch een beetje het gevoel alsof iemand je woonkamer binnenloopt en zegt, wat een leuke bank, die gaat wel weg, want ik heb plannen. En dat is het niveau van inspraak waar de bewoners dus bang voor zijn. En ondertussen zie ik die zoon van Trump vormen met een kaart van Europa op tafel. Waar ze is gaan bouwen? Hier misschien. Terwijl hij met een dikke vinger op een plekje wijst. Geen idee wat er is, er schijnt daar een landje onder de Noordzee te liggen. Want dat lijkt soms de strategie. Zoeken naar plekken die nog niet volledig zijn volgebouwd. Om dat vervolgens als een probleem te beschouwen dat zij moeten oplossen. En dat brengt me bij een fundamentele vraag. Waarom hebben miljardairs het gevoel dat alles maar groter moet? Waarom is een hotel niet genoeg? Waarom moet het zo'n mega-hotel worden? Waarom is een villa niet genoeg? Waarom moet het een villa worden waar een gemiddelde Nederlandse Phoenixwijk in past? Ik heb nog nooit iemand horen zeggen, weet je wat ik mis in mijn leven? Nog een resort. Niemand. Letterlijk niemand. Mensen zeggen, ik wil minder stress, ik wil meer vrije tijd, ik wil een lagere energierekening. Niemand zegt, ik hoop dat iemand een beschermd natuurgebied gaat veranderen in een luxecomplex met jachthaven. Dat gesprek vindt echt nergens plaats, behalve tijdens bepaalde bestuursvergaderingen waarschijnlijk. En het mooiste blijft dat flamingo's het symbool van dit protest zijn geworden. Want flamingo's zijn eigenlijk wel de minst intimiderende dieren op aarde. Een flamingo is namelijk eigenlijk gewoon een kip op stelten. En ik stel me zomaar voor dat ergens aan die Albanese kust een woordvoerder is opgestaan. Ferry de roze flamingo. En daar stond hij hoor, op één been, licht geïrriteerd, kijkend naar de bouwplannen, schudde met zijn kop en toen zei hij, luister eens, dit gaat veel te ver. En weet je, als zelfs een roze flamingo zich zorgen gaat maken over je project, dan moet je misschien eens nog goed naar je plannen kijken. En dat is misschien wel de les van deze week. Niet alles wat gebouwd kan worden, hoeft gebouwd te worden. Soms mag een strand gewoon een strand blijven. Een eiland gewoon een eiland. En soms moet je accepteren dat niet ieder stukje aarde wacht op een VIP-arrangement met infinity pool. Want als een heel land de straat op gaat met oplaasflamingo's, dan is de boodschap eigenlijk best duidelijk. Albanië is niet te koop. En die flamingo's die hebben voorlopig een betere projectontwikkelaar in dienst dan de familie Trump. Wil je reageren op deze column? Dat kan. Ga naar facebook.com/toTheWeekend en laat daar je reactie achter. Of stuur even een mailtje naar kevinvanleeuwen@meerradio.nl.

0: Jerry de Roze Flamingo hoorde hier bij Meer Radio.
1: Tijdmelding.
0: 22 uur, 23 minuten en 57 seconden.
2: Dat zegt mijn nichtje altijd, Flammies.
0: Flammies?
2: Ja, Flammies.
0: Dan zou je toch denken dat ze het over vlammetjes heeft, maar...
2: Flammies.
0: Oké. Goed, vier inbrekers die zijn in de nacht van zaterdag op zondag op heterdaad aangehouden na een inbraak bij een bedrijfspand in Vijfhuizen. Agenten zagen tijdens het surveillance in de buurt van het bedrijfspand aan de Hybrideweg één persoon die zich verdacht gedroeg. Omdat er al eerder ingebroken was bij het bedrijfspand, controleerden agenten het terrein. Op dat moment vluchtten vier personen een nabijgelegen weiland in. Met behulp van meerdere eenheden en een politiehond werden de verdachten aangehouden. Het gaat om twee mannen van 22 en 23 uit Amsterdam. Een 24-jarige man uit Hengelo en een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hun mogelijke betrokkenheid bij eerdere inbraken wordt nog verder onderzocht.
2: Nou, mooi opgepakt.
0: En de wietgeur die inwoners van Rijzenhout soms ruiken... dat is niet afkomstig van de plaatselijke legale kwekerij... maar waarschijnlijk van gebruikers in de buurt.
2: Oh ja.
0: Dat antwoord heeft de burgemeester afgelopen donderdag gegeven... in de gemeenteraad aan Jennifer Hupp. Hupp is van de ChristenUnie SGP. Er zijn nog steeds verontrustende berichten... van bezorgde inwoners te ontvangen over de wietkwekerij in Rijzenhout. Hoewel er uit inspecties blijkt dat er geen overtredingen zijn geconstateerd... ervaren bewoners nog altijd onrust en onveiligheid... liet ze weten in het gebruikelijke vragenuurtje. Ze vroeg zich ook hardop af of de burgemeester, verantwoordelijk voor de locatie... kon toezeggen dat elke melding van inwoners met prioriteit wordt opgepakt. Ook wilden ze weten welke mogelijkheden er zijn om veiligheid te waarborgen... zodat de bewoners vertrouwen houden in hun leefomgeving.
2: Ja.
0: De burgemeester erkende dat er in het verleden inderdaad meldingen zijn geweest... over geuroverlast... Daar is de omgevingsdienst bij geweest, die heeft niks geconstateerd. Ook is de dorpsraad op bezoek geweest bij de teler. En daar zijn ook geen signalen van geuroverlast ontvangen. De geur die soms wordt geroken lijkt niet van de kwekerij te komen... maar van gebruik, suggereerde de burgemeester. Er zijn dus geen signalen van onveilige situaties. Als boodschap gaf de burgemeester mee dat als mensen een vermoeden hebben... van een acuut onveilige situatie, moeten ze dit melden bij de politie... of meld misdaad anoniem en niet, zoals blijkbaar veel gebeurt, bij politieke partijen. Ja, ik vind het een hele goede actie van onze burgemeester.
2: Dat je zoveel overlast kan krijgen van gebruik, zeg maar.
0: Ja, dan wordt er wel heel veel gebruikt. Ik bedoel, hier bij de coffeeshop hebben we nog niet eens dat we denken... nou, wiet.
2: Ja, nou ja, als je er doorheen fietst.
0: Ja, maar ik fiets niet.

0: Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Honklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022... Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003... Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Meer radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: moeten eigenlijk die platen met het laatste stukje moet in een loop doen, weet je wel. Met, volgens mij zit hij vast.
1: Tijdmelding.
0: Moeten we uitzetten, hij zit vast.
2: 22 uur, 41 minuten en 1 seconde.
0: Uit.
2: Jezus, dat is wel heel slecht. Goed, waar waren we? Hier.
0: Ja.
2: Als je een oud huis gaat... Zo, als je een oud huis gaat verbouwen, kan het zomaar zijn dat de muren nog wat geheimen prijsgeven.
0: Ja.
2: Maar sommige ontdekkingen zijn wel heel bizar. Dat ze zien in Elspeet, waar een stel bezig was met de verbouwing van hun net gekochte woning in het centrum van het dorp.
0: Gezellig.
2: Ze waren bezig op de bovenverdieping om alles los te halen. Ze kwamen een aantal ongeopende flessen tegen.
0: Ja.
2: Echter, daar bleef het niet bij. Overal doken flessen drank op de gekste plekken.
0: Gezellig.
2: Onder de vloer van de badkamer, onder de vloer van een slaapkamer... in het plafond van de woonkamer, op zolder en in de hal. De teller stond uiteindelijk op 160 flessen drank... 100 ongeopend en 60 aangebroken. De prijs van de flessen die hebben ze ook al opgezocht. Er zitten exemplaren bij van ongeveer €500. Wat voor drank is dat dan, vraag ik me af, waar je €500 voor betaalt?
0: Een goedje champagne of zo, weet ik veel.
2: Ja, het huis is vrijwel volledig geslit. Alleen de muren en het dak staan nog. Er moet nog één vloer uit, dus kijken of daar ook nog een verrassing onder zit.
0: Ja.
2: Natuurlijk wil het stel weten om de vorige bewoners... of bewoners daarvoor de flessen whisky, rum, mandarijnlikeur en wijn verstopt hebben. Maar dat raadsel blijft onopgelost. Wat is mandarijnlikeur? Daar ben ik dan weer heel benieuwd naar.
0: Likeur wat smaakt met mandarijn.
2: Ja, haha. Dat is hetzelfde met Piet Schnaps.
0: Ja.
2: Ook de makelaar die het huis verkocht heeft, heeft geen idee. Hij kreeg enkele weken geleden al foto's doorgestuurd van het stel. En kreeg een berichtje met de tekst, moet je dit nou zien? Toen ik de foto's zag, moest ik wel lachen. Ik zei direct, jullie kunnen voorlopig vooruit.
0: Zeker.
2: De makelaar vindt het een opmerkelijk verhaal. Sommige mensen vinden een oude krant of een vergeten munt. Hier komt een complete drankcollectie uit de muren en vloeren.
0: Ja.
2: Het stel heeft aangebroken flessen weggegooid. De ongeopende exemplaren krijgen een nieuw leven. De man... heeft een hoveniersbedrijf en bouwt bij zijn woning een nieuwe schuur... met kantine voor zijn medewerkers. We hebben even gedacht om te verkopen, maar we houden de flessen gewoon. Ik denk dat ik ze straks in de kantine neerzet.
0: Nou,
2: moet je dus denken, je zet dus dat zijn dus hele dure flessen.
0: Uh-huh.
2: Die zet je in die kantine neer. Op dat moment denkt een van je medewerkers... nou, vrijdagmiddagborrel, pop, fles van €500.
0: Moet even Guus opzetten, hè? Wat zullen we drinken?
2: Ja, dat is eigenlijk wel een goeie.
0: Maar je vraagt je toch even waarom... Kijk, ik kan snappen dat je op een gegeven moment een paar drankflessen hebt. Dat je dat dan ergens achter stopt of in een ding stopt. Maar waarom overal?
2: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Waarom moet je dat in een badkamer, in je slaapkamer, in je woonkamer, op je bank, deed geen geld of zo? Of heb je op een gegeven moment zoiets van, nou ja, ik kan maar zeker overal een voorraad doen of zo. Ik heb geen ruimte, dus ik... de woonkamer zit vol. Nou, laat ik de slaapkamer proberen. Slaapkamer zit vol. Nou, dan maar op de zolder. Nou, werkt ook niet meer. Badkamer. Hebben we ook nog ruimte?
2: Ja, ik heb geen idee, Robin. Ik heb geen idee. Maar ja, wij zijn allebei mensen die niet drinken.
0: Nee.
2: Dus daarom zullen wij dit mysterie ook niet op kunnen lossen.
0: Nee, dat is...
2: Maar ik ben wel benieuwd wat ze zullen gaan drinken.
0: Dat sowieso.

0: The Kings of Leon. Youth Somebody. Ja. Dit is Meer Radio, dit is To The Weekend.
1: Tijdmelding.
0: Ik zat vanmiddag, dat ik hier net naartoe reed, een podcast te luisteren trouwens. De geschiedenis in 11 fijn feitjes. Oh. En dat ging over keizer Nero. Nou oké, voor de rest is wel een hele interessante podcast. In een half uurtje, dat wordt heel leuk gedaan.
2: Ja.
0: Maar er was een muziekvraag ook. Want ze doen dan 11 fijn feitjes, vertellen ze aan de hand van quizvragen.
2: Mm-hmm.
0: En toen was er inderdaad één vraag die gesteld werd. Toen was het... want Nero wordt ervan verdacht dat hij een heel deel van Rome in de fik gezet heeft. In 65 voor, over 65 na Christus. Hoeveel nummer 1 hits zijn er geweest met Fire in de titel?
2: Veel waarschijnlijk.
0: Nee, dat zijn er echt maar 5 of 6.
2: Ja.
0: Je hebt Adele, Set Fire to the Rain.
2: Mm-hmm.
0: Fireball heb je van Pitbull. Fire, The Pointer Sisters en Bruce Springsteen. Ik vond het heel interessant. Dat was ook echt iets wat ik niet wist.
2: Nee.
0: Over Bruce Springsteen gesproken.
2: Mm-hmm.
0: Die gaan we nu draaien. Zometeen. Zometeen nieuws en nog meer muziek. Een tweede uur To The Weekend komt eraan. Wij gaan backstage.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Galantis, Runaway, You and I.
1: Doei.
0: Hier bij Meer Radio, dit is To The Weekend.
2: Tijdmelding.
0: 23 uur, 6 minuten, 14 seconden. Tweede uur, To The Weekend is begonnen. Ik wil even over één dingetje klagen.
1: Oh god, nou.
0: Nou, hoe ga ik dit zeggen zonder mensen te beledigen? Ik vind, weet je, niet iedereen is even digitaal vaardig. Is helemaal prima.
1: Nee.
0: Maar, waarom als ik uitleg aan een bepaald iemand...
1: Mm-hmm.
0: Ik noem geen namen. Je doet het kaartje, het geheugenkaartje van de camera in je kaartlezer.
1: Ja.
0: Je opent het mapje. Dat doet hij autopetatisch.
1: Ja.
0: Dan sleep je de foto's van het geheugenkaartje naar het andere mapje.
1: Mm-hmm.
0: En dan druk je op bij het geheugenkaartje op

0: Dat, ja, dat kan. Ja. Dat heb je zo, hè. Verschil moet er zijn.
1: Ja, daarom. Laten we daar maar op houden. Dit is 54 Ultra. Antwoord, talk to you. Yep.

0: Forever Young, Elvenville. Dat lijkt me aan de ene kant wel lekker. Als je echt voor altijd jong kan blijven. Maar wel met de kennis van nu.
1: Ja.
0: Maar noemen wij onszelf nu nog jong? Dat is ook een goede vraag.
2: Tijdmelding.
0: 23 uur, 14 minuten en 32 seconden. Kou er even op terwijl we verder gaan. Op de luchthaven van Frankfurt, daar zijn meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa gewond geraakt toen een Boeing 7879 Dreamliner onverwacht door zijn voorwiel zakte.
1: Bizar, ja.
0: Het toestel stond aan de gate terwijl voorbereidingen gaande waren voor een vlucht naar L.A. De bemanning was wel aan boord, maar er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. De gewonden zijn ter plekke behandeld. De oorzaak wordt nog onderzocht.
1: Echt bizar als je die beelden ook ziet.
0: Dit heb ik niet meegekregen. Ja. Zoek die beelden eens even op voor mij. En al jaren deden op een lyceum in Rome geruchten de ronde over het bestaan van geheimzinnige ondergrondse ruimtes. En nu blijkt het ook waar te zijn. Onder de gymzaal van de middelbare school is een oude villa uit de Romeinse tijd gevonden. Ook wel een domus genoemd. Archeologen hebben maar een deel van de domus opgegraven. Er zijn plannen om de grond onder het lyceum verder te gaan onderzoeken. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Even kijken naar de beelden van dat vliegtuig. Ja. What the fuck?
1: Ja.
0: Hoe dan?
1: Ja. Hoe dan? Ja, en je mag blij zijn dat er niemand onder stond.
0: Ja, daarom. Dan ben je echt plat.
1: Ja, dat.
0: Hij werd vorig jaar gebouwd en in februari in gebruik genomen.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Hoe dan?
0: Ja. En bij hardloop-evenement afgelopen zondag.
1: Door technische problemen.
0: Sorry? Door technische problemen op het Franse spoor hebben honderden passagiers van twee Italiaanse hoge snelheidstreinen 12 tot 13 uur moeten doorbrengen in de trein.
1: 'S Nachts.
0: Het gaat volgens Franse media om 841 passagiers. Ze kwamen, de twee treinen van de maatschappij Trenitalia waren onderweg naar Parijs. Eén van de twee kwam uit Milaan. Aan het begin van de avond werden de treinen omgeleid vanwege een wisselstoring. Ze werden vervolgens spoorwegen opgestuurd waar hoge snelheidstreinen normaaliter niet overheen rijden. Reizigers klaagden op social media over gebrek aan water, licht en stroom.
1: Maar sowieso voor mijn simpele begrip dat ik denk, waarom duurt het 12 tot 13 uur?
0: Voordat je daarachter komt.
1: En volgens mij hier binnen een uur wil ik niet zeggen, maar binnen zoveel uur dan staat er een NS-trein of iets anders. Of dan gaan ze evacueren via het spoor met een bus. Dan gaat dat niet mensen 12 uur in een staat hij op een kloof of zo?
0: Ik heb geen idee.
1: Geen idee, ja, dat.
0: En bij hardloop-evenementen nu wel. Zondag, zoals de marathon van Amersfoort, Utrecht en Groningen, zijn meerdere hardlopers onwel geworden door drukkende warmte. Volgens de Utrechtse veiligheidsregio is in zowel Amersfoort als Utrecht iemand gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op. Omdat er te weinig ambulances waren om alle slachtoffers te behandelen. Een 22-jarige man die onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is enkele dagen overleden daarna.
1: Pittig.
0: En enkele dagen na het dodelijk ongeval met een schoolbusje in België is opnieuw een incident geweest bij dezezelfde spoorwegovergang. Een chauffeur van hetzelfde bedrijf reed de overgang op terwijl de slagboom neerdaalde. In een intern bericht van de directie van busmaatschappij Het Rooi Bijaard in handen van Belgische media staat dat het bedrijf met grote verbazing, woede en onbegrip een melding heeft gegeven van ongepast en gevaarlijk rijgedrag van een van zijn chauffeurs. Of het Ros Bijaard, sorry. Het Ros Bijaard.
1: Een paar dagen later, doen we het weer zelf.
0: Ja. En drie drankjes hebben samen het Gouden Windei gevonden. De jaarlijkse prijs voor het meest misleidende product. Organisator Foodwatch nomineerde de drankjes vanwege vage fruitbeloften op de verpakking. Maar deze specifieke drankjes zijn daarin niet bepaald uniek. De twijfelachtige eer gaat dit jaar naar Van de Boom Siroop Peer, Innocent Citrus Shield en Iced Tea Persic van het huismerk 1 de Beste van de Dirk. De drankjes waren genomineerd omdat de verpakkingen niet overeenkomen met wat er feitelijk in zit. Het zijn gewoon suikerklontjes wat je aan het drinken bent.
1: Nou, eerder dat met bijvoorbeeld Iced Tea Persic of zo, dan zit er iets van 1% persic of 5% persic in en de rest is appel. Weet je wel, dat. Ja. Dus dan denk je, weet je wel, dan koop je zoiets. Ja, persic. Dat is dus 1% of zo. Ik heb het ook wel eens gehad met yoghurt. Weet je, dan staat er 0,1% aardbei of zo. Dat je denkt, nou, ja, de hele bak yoghurt zoek aardbei.
0: Ja.
1: Jee.
0: Daarom, ik heel eerlijk, als ik nu tegenwoordig iets van, nou, fruit met yoghurt of fruit met kwark,
1: ja,
0: maak ik het zelf.
1: Ja, daarom.
0: Ik maak het echt zelf.
1: Dat is beter, ja.
0: Ja, dan zit het er tenminste in.
1: Ja, zo is het ook.
0: Dit is Adele.

0: melding.
1: 23 uur, 23 minuten en 33 seconden met Adele, Hometown Glory. En na dat rustpuntje is het nu tijd voor...
2: Robin's Trip to the Archive.
3: Ja! We hebben er weer eentje die ons ontvallen is. Dat gaat over de Amerikaanse zanger Pjebo Bryson. Hij is op 75-jarige leeftijd overleden. Hij had een paar dagen geleden een beroerte gehad, dat liet zijn familie weten. Hij had onder andere succes als R&B-zanger. Hij scoorde in 1983 een grote hit met de nummers Tonight, I Celebrate My Love, dat hij zong met Roberta Flack. Dat nummer kwam ook meerdere keren in de top 2000 van de Radio 2. Maar de grootste bekendheid kreeg hij met de liedjes voor Disney. A Whole New World werd wereldwijd een grote hit en belandde in de Nederlandse top 40. En dat geldt ook voor Beauty and the Beast. En in een interview zei Byron Bryson dat hij een grote groep nieuwe fans erbij kreeg die zijn opgegroeid met Disney-films en dat de nummers nog generaties zullen voortleven. Dit is A Whole New World van Pjebo Bryson en Regina Bellen.

0: somebody else.
1: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden.
3: Hier en daar een bui, altijd hier, nooit daar.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Tijdmelding.
3: 23 uur, 34 minuten, 35 seconden.
1: Het is tijd voor de wisseling van de wacht. En dan nu. Gooien Kevin en Robin de koptelefoons van hun hoofd en rennen langs elkaar heen rond het DJ-meubel in de studio. Nog even tijd om uit te hijgen. Iedereen weer op zijn plek. Mooi. Tijd om verder te gaan met de show.
5: It's time to put on make-up. It's time to dress up right. Ja, ja. It's time to raise the curtain on the Muppet Show tonight.
6: Ah, is dat niet een supertrack?
5: Why do we always come here? Radio. I guess we'll never know. Track.
7: No one attacks when the plane lands, or the call when it's taking off. Right there, baby, stand.
1: De Meer Radio Subtrack van deze week. Olivia Dean, Baby Steps.

0: repeat it.
1: Repeat.
2: Tijdmelding.
0: Ja, het is 23 uur 41 minuten 37 seconden. Ik heb een Judith er nichtje, dat nichtje wat ook wielrent.
1: Ja.
0: Die zit me nu allemaal foto's te sturen. Oh, en filmpjes zelfs. Ze is bij het concert van Harry Styles geweest.
1: Oh, okay.
0: Last minute bij het concert van Harry Styles.
1: Ja, dan kon je goedkoop kaartjes krijgen.
0: Ja, nou, überhaupt kon je goedkoop kaartjes krijgen. Want had een beetje overschat, zeg maar. Eh?
1: Ja, dat is. We gaan eens even kijken naar het weer van de afgelopen week. Dus we gaan Dancing in the Rain doen.
0: Prima.

0: Melding.
1: Het is 23 uur, 49 minuten en 3 seconden.
2: Ja, eens even kijken naar weer wat aparts bijzonders over de huis.
1: Sommige voorwerpen die lijken heel mooi en onschuldig, maar die blijken toch gevaarlijker dan gedacht. Dat is een ding in Norwich in Engeland, waar de zoon van Valerie Smith ooit eens thuis was gekomen met een loodzware granaat van zo'n 50 centimeter lang.
2: Gezellig.
1: Haar man, die ooit had gediend in het leger, verzekerde haar dat het totaal ongevaarlijk was. Slechts een lege huls. Dus kwam het wapentuig rechtop te staan in een schuurtje en bezoekers vonden het maar wat prachtig om het voorwerp te bekijken. Gasten speelden er altijd mee en deed het altijd goed op feestjes. De 24-jarige student Ewan Barnard kwam de bom tegen toen hij het onkruid aan het wieden was in de tuin van de 87-jarige. Hij belde meteen de politie, wat hem een standje opleverde van de vrouw. De agenten oordeelden dat het wel degelijk om een gevaarlijk voorwerp ging. Het was een oefenbom waarmee lichtpijlen kilometers hoog de lucht in konden worden geschoten. De EOD heeft het ding op een andere plek gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Hoewel voor de operatie haar hele straat werd afgesloten en omwonenden in een straal van 100 meter hun huis uit moesten, bleef Smith thuis. New York zit hij al 66 jaar en ik blijf nog wel een paar jaartjes langer. Dus de student was meer onder de indruk van zijn vondst. Ik hoop maar dat ik er niet nog een keer één tegenkom.
2: Handig, zeggen ze dan het
1: eigenlijk. Ja, maar oké, ik vind ook wel de reactie van die vrouw. Hij komt er al 66 jaar naast.
2: Ik heb dat ding al... aan de andere kant, dat valt meer in de categorie. Ik heb dat ding al 66 jaar, dus waarom is het gevaarlijk?
1: Ja.
2: Dat hoeft maar één keer af te gaan en dan is het...
1: Dan is het klaar.
2: Iets minder gevaarlijk, zeggen ze dan. Dus.
1: Ja, dan is het iets minder gevaarlijk. Maar ja, hè, eigen keuze. Zo ik kan mensen niet dwingen.
2: Nee, daarom, dat is het ook. Backstage?
1: We gaan backstage.
2: Oké, tot straks. Of niet, misschien. Wie weet.
3: Ooit!

0: Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Door Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: tijdmelding.
1: 12 uur en 6 minuten 1 seconde.
2: Wat leuk. Welke dag leven we vandaag?
1: We leven op 6 juni. Een nieuwe dag is begonnen. En dat is onder andere Internationale Dag van het Bordspel.
2: Ach, wat leuk.
1: Het is ook de Internationale Dag van de Russische Taal.
2: Aha.
1: Het is Wereldplaagdierendag. En, Robin?
2: Ja?
1: De dag van het schaap.
2: Ach, wat leuk.
1: Met... Dan kijken we nog heel even naar morgen.
2: Ja?
1: Morgen hebben we de Internationale Dag van de Voedselveiligheid.
2: Oké. Okay.
1: En de Europese Dag van Gilles de la Tourette.
2: Ah, dat kan ook, ja.
1: Dat was het.
2: Oké.
1: Mooi om te weten en daarna weer te vergeten.
2: Zo is het.

0: tijdmelding.
1: Het is 12 uur, 13 minuten en 21 seconden.
2: Ja, nou ja, dat wiel is een beetje verzopen de afgelopen week.
1: Klein beetje maar.
2: Dat er piept en kraakt aan alle kanten. Dat is allemaal helemaal uitgezet vanwege de nattigheid, zeg maar.
1: Ja, dus we moeten even een nieuw wiel maken.
2: Ja, je dacht, je zet hem even in de zomer lekker buiten, maar helaas.
1: Ja, helaas. Het muziekwiel draait natuurlijk rond en rond en rond en rond. Er gaat spaat aan het herbeleven die we eigenlijk vergeten zijn. Wilde vergeten of die we nooit gekend hebben. De enige regel is, we draaien wat eruit komt.
2: Ja, nou ja, het is hetzelfde als het weer van de afgelopen weken. En er komt een raindrop uit van de Rainmaker.

0: Tijdmelding.
1: Het is 12 uur, 24 minuten en 10 seconden.
2: Ja, dat is dus. We gaan nog eens eventjes kijken naar...
1: We gaan kijken naar de Ronde van Italië, de Giro d'Italia. Jonas Vingegaard was afgelopen zaterdag vrijwel zeker van zijn eerste eindzege in de Giro. Na een succesvolle dag in het Italiaanse Hogebergte, de Deen soleerde in de laatste bergrit van 200 kilometer finish in het skidorp Picanvallo naar de winst. De vijfde ritzege van Vingegaard in deze drieweekse wielerronde.
2: Goed gedaan.
1: In de laatste etappe van de door Vingegaard gewonnen Giro d'Italia lukte het Jonathan Milan om toch een massasprint te winnen. De Italiaanse renner van Lidl Trek was na een tweede, derde en vierde plek was dit zijn enige ritzege in deze Giro. Hij was sneller dan onder andere Dylan Groenewegen. Vingegaard reed zich na zegens in de Tour en de Vuelta met deze Giro-overwinning in een select rijtje wielrenners die alle drie de grote rondes hebben gewonnen. 7 renners gingen hem slechts voor.
2: Yep.
1: En ook wel, Tadej Pogacar staat niet in dit rijtje.
2: Oei, oei, oei, oei.
1: Nee, het is wel Alberto Contador staat erin. Bernard Hinault staat of Andy Merckx staat erin.
2: Froome ook.
1: Froome staat er ook in. Dus het zijn echt wel, het zijn geen no pancakes. Maar ik moet wel zeggen, ze hadden wel een heel mooi apart tenue aan weer, Visma Lease Bike.
2: Heb je weer het ding gekocht?
1: Ik heb een compleet tenue gekocht.
2: Nee, maar niet.
1: Maar ook de fiets van Jonas. Ze hadden hem dus roze gespoten, uiteraard.
2: Mm-hmm.
1: Maar hij verliep naar het rood, verwijzend naar de Vuelta. Er zaten gele accenten op, verwijzend naar de Tour. Ook zijn Garmin was roze, rood, geel gewrapt. En dus ook op dat shirt, daar staat dus ook Frankrijk, Italië, Spanje staan daarin. Rood, geel en paars staan erop.
2: Ja.
1: En ze noemen het ook de Legacy shirt.
2: Ah, nice.
1: Want hiermee heeft hij natuurlijk zijn trilogie daarmee compleet.
2: Ja, dat is het ook.
1: Nee, maar over, ook de
2: over
1: dames.
2: Gesproken en de bakels, dan gaan we naar de dames kijken in het Giro.
1: Ja, Lorena Wiebes die is kort na haar zegen afgelopen zaterdag in de eerste etappe van de Giro voor dames, het veroveren van de roze trui, is ze uit de ronde gezet. De Nederlandse renster van SD Works bleek met een te lichte fiets te hebben gereden en is uit koers genomen. Elisa Balsimo van Lidl Trek die kreeg de roze trui op zondag.
2: Ja, maar hoe vind je er nou van?
1: Ja, weet je... Ja,
2: de bakel weer.
1: Maar het is ook 0,02 gram volgens mij.
2: Ja, dat ook.
1: Dat is het. Maar ja, nee, kijk, weet je, een te lichte fiets is een te lichte fiets. Daar ben ik heel eerlijk over.
2: Ja, dat is. Maar ik zou me ook bedenken, hoe moet die Balsamo zo hebben zitten met... Ik heb de roze trui gekregen, maar...
1: Ja.
2: Dan is het ook zo Frank met... Ja. Dat hebben we eigenlijk niet gewonnen, maar toch wel. Maar...
1: Ja, dus daarom heeft ze de tweede etappe maar gewonnen. En daarmee was ze dus rechtmatig winnaar van de roze trui. Ook de derde etappe won ze. Ook de derde etappe heeft ze gewonnen. En Anne van der Breggen die won op dinsdag de vierde rit op indrukwekkende wijze. Die rijdt ook voor SD Works. Ze imponeerde met een zeer rappe klimtijdrit van 31 minuten en 38 seconden. Goed voor de etappezege. De viervoudige winnares van de Giro was maar liefst 1 minuut en 4 seconden sneller dan nummer 2 Marleen Reusser, de wereldkampioene tijdrijden.
2: Ja.
1: Nummer 3 Demi Vollering moest 1 minuut en 10 seconden toegeven. Dus Van der Breggen die pakte ook de leiderstrui.
2: Yep.
1: Demi Vollering won de vijfde etappe de dag later van de Giro voor de dames. De Nederlandse troefde in een zware bergetappe onder meer Anne van der Breggen af in de sprint. Ze heeft nu in alle drie de grote rondes minstens 1 etappe gewonnen. In de Tour zegevierde ze 3 keer en in de Vuelta 6 keer.
2: Zo.
1: En Elisa Balsimo heeft ook de 6e etappe van de Giro d'Italia op haar naam geschreven. Ze won de rit over 159 kilometer met overmacht in de massasprint. Aan haar zegen ging uitstekend werk van haar ploeg vooraf, met aan het einde een sterke lead-out van Lucinda Brandt. Ja. Het was haar 4e etappezege in deze Giro, na haar winst in de eerste, tweede en derde rit.
2: Ja.
1: En Celia Gary die heeft de 7e etappe gewonnen. De roze truisdraagster Anne van der Breggen kwam net als nummer 5 Marleen Reusser halverwege de rit hard ten val. Beide konden hun weg wel vervolgen en kwamen binnen in het peloton.
2: Maar morgen is de koninginnenrit, toch, dacht ik?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb de Giro voor de dames niet echt gevolgd deze week.
2: En dan kwam volgens mij morgen kwam er een vrij pittige bergrit aan uiteindelijk. Dus Het is nog lang niet beslist uiteindelijk.
1: Nee, dat sowieso. Het is pas na de laatste bergrit vaak officieel beslist.
2: Ja, want daar eindigt ze ook meestal toch met bergetappes, dacht ik. Toch dat soort.
1: Nee, dat ligt er heel erg aan. Ik weet niet wat voor.
2: Nou, bij de mannen is het natuurlijk. Dan heb je op een gegeven moment zo'n uitrijrit met jee, we hebben gewoon.
1: Ja, nou, ik zit even nu heel snel te kijken bij touretappen.nl. Het ze eindigen inderdaad met twee bergritten. Morgen is een rit van 105 kilometer. Naar Sestriere, dus dat is inderdaad vrij zwaar. En de dag daarop is het 145 kilometer.
2: Ja.
1: En dat profiel ziet er ook vrij hoekig uit. Maar morgen is inderdaad echt de koninginrit. Ja. Inderdaad, de klim naar Sestriere gaan ze naar 2000 meter.
2: Dus we gaan het zien. Hè?
1: Zeker.
2: Dus nog twee
1: volgende week, dan hoor je het weer.
2: Exact.

0: melding.
1: Het is 12 uur 36 minuten 27 seconden.
2: Ja, dat is het ook. Het zal ergens hier voorbij zijn geweest. Wat ik al zei, ik ben van de week in de Efteling geweest.
1: Ja.
2: Dus dan is het hoogste tijd om maar eventjes wat herinneringen weer op te gaan halen. En dan is het eventjes weer de standaard kerstvraag. Herken je ze weer allemaal?
1: Ja hoor, gaan we.
3: Papier hier. Papier hier. Dank u wel, dank u wel, dank u wel.

0: blijft ook altijd goede muziek hè, bij de Efteling.
1: Zeker.
0: Dan dat,
1: Kijk, maar daar hebben ze ook wel de afgelopen jaren echt, echt wel in geïnvesteerd. Maar
0: sowieso.
1: Dat is ook deel van die beleving. Maar datzelfde heb je bijvoorbeeld als je in Disney bent of in Europa Park of wat dan ook. Je merkt dat die muziek is ook deel van de beleving. En dat heb je bijvoorbeeld in Walibi heb ik dat een stuk minder.
0: Ja, ja, maar dan heb je al, als je rond door het park loopt, overal staat die muziek aan, weet je.
1: Ja, maar het is ook overal andere muziek. En dat merk je in Disney is dat, in de Efteling ook, dat als je een ander themagebied binnenkomt, de muziek verandert ook mee.
0: Ja, dat is juist heel mooi, dus dat hoort er ook een beetje bij.
1: Ja.
0: Tijd voor
2: Kevin's muziekidentiteit.
1: Ja, voor... Zo, die kwam even hard binnen. Voor mijn muziekidentiteit, ik ga heel eerlijk zijn, ik heb deze week vrij weinig muziek opgehad. Maar als ik muziek op had, dan was het de hele tijd hetzelfde nummer op repeat. En toen dacht ik, ga ik dat draaien op de radio? Nee. Dat is nou een beetje... Ik zat een beetje aan Disney te denken. En toen kwam ik een nummer tegen van de eerste Disney-parade die ik me nog levendig voor de geest kan halen. Ik ben in Disney geweest met de Electric Light Parade, maar toen was ik heel klein. En de All Around the World Parade, die zat in mijn hoofd. Nou, dat ga ik, dat heb ik nu een paar keer gedraaid. Dat kan ik niet draaien op de radio. Dus toen heb ik eigenlijk een nummer gepakt wat op een of andere manier mijn Spotify vlak daarachter de hele tijd knalt. En dat is de Wombats, Dance the Joy Division.

0: tijdmelding.
1: Dua Lipa Illusion. Het is 12 uur 52 minuten 31 seconden. En wat geen illusie is, is dat de klok heel hard zijn best doet. Richting 1 uur.
2: Ja, dat is het weer, hè?
1: Ja. Even kijken. De administratie. Volgende week zijn we gewoon met z'n tweeën. Mm-hmm. De week daarop. Is het nou de week daarop dat ik weg ben? Of de week daarop?
2: Nou, dat weet je.
1: Nou, weet ik het niet meer. Ik weet het zelf niet meer, joh.
2: Dat moet je zelf weten.
1: Volgende week zijn we sowieso met z'n tweeën. Ja, nee, inderdaad. Ja, de week erop ben ik er niet. Dat is zo. Dan heb ik een... Moet ik even bijsnabbelen. Een snabbelklusje.
2: Dat heb je zo, hè.
1: Ja, dus volgende week zijn we er gewoon weer met z'n tweeën. Tussen 10 en 1 voor nieuwe To The Weekend. Bekijk ook onze socials. Facebook.com/To The Weekend. Daar zijn we ook op Instagram te vinden. Yep. Onze Backstage podcast staat online. En geef ons ook vooral 5 sterren. Dan komen we hoger in de ranking. En zijn we beter te vinden. En dat is gewoon via alle je favoriete podcast apps en Spotify. Dan zou ik willen zeggen, blijf veilig, blijf gezond, blijf lief voor elkaar. En vooral, hou hem hier, hou hem hard, hou hem keihard hier op Meer Radio.
2: Tot volgende week.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.